Face, don't know where I am, 'cause I got my drugs from Amsterdam.

0: samen knoeien tot het perfect is? Dat is wow! Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer wow! Van Vibra.
1: Dit is Stop!
2: Jouw weekend in drie woorden, dat is zweten, zweten, zweten. 7 uur, Julie Isabeau.
3: Goedemorgen. 2 op de 3 Vlamingen die te horen krijgen dat ze MS of multiple sclerose hebben, vertellen dat aan niemand. Of toch niet meteen, dat blijkt uit een rondvraag van de MS-Liga Vlaanderen. Carmen Adams.
4: De redenen zijn eigenlijk heel uiteenlopend. MS is niet altijd zichtbaar. Het is een ziekte die ook gepaard gaat met veel onzichtbare symptomen. Denk maar aan vermoeidheid, cognitieve stoornissen, problemen met het zicht. Ook de angst om anders behandeld te worden, bijvoorbeeld op het werk, negatieve gevolgen. Ook willen ze er niet steeds over praten. En ze zijn niet alleen een diagnose met MS.
3: MS is een ongeneeslijke aandoening van het zenuwstelsel. In ons land lijden ongeveer 14.000 mensen eraan. Elk jaar zijn er hier 450 nieuwe diagnoses. Het is vandaag trouwens Wereld-MS-dag. De directeur van de gevangenis van Haren stapt op uit protest tegen de overbevolking en het personeelstekort. Dat heeft hij gezegd in een interview met De Tijd. De gevangenis in Haren is de grootste van ons land. Er is plaats voor 1129 gevangenen, maar er verblijven er nu zo'n 1500. Er slapen ook 279 gedetineerden op een matras op de grond. In Libanon zijn 11 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen, onder wie een hulpverlener. Ook de pro-Iraanse militie Hezbollah voerde drone-aanvallen uit in Israël. Het is niet duidelijk of er daar slachtoffers zijn. Tussen Israël en Libanon geldt eigenlijk een staakt het vuren, maar beide partijen schenden dat. Intussen melden de Verenigde Staten dat Israëlische en Libanese vertegenwoordigers productieve gesprekken hebben gevoerd in Washington. Gedeeltelijk bewolkt en eerst nog lokaal kansen op onweer. Daarna wordt het droger bij zo'n 29 graden. Tegen de avond is er wel opnieuw kans op buien en onweer. Morgen eerst nog veel wolken, daarna klaart het op bij zo'n 24 graden. Maandag droog en af en toe zon bij 23 graden.
2: Ondertussen 3 over 7, dankjewel Julie. Het is nog rustig op de weg, maar het gaat toch al traag op de E17 van Gent naar Kortrijk. Je moet daar 10 minuten bij tellen tussen Zwijnaarden en De Pinte. En als je op een andere plaats nog in de file staat, is dat wel voor minder dan die 5 minuten.
1: Dit is Stop! Alexander Balkens.
2: We trotseren samen de voorlopig laatste tropische dag met veel goede muziek en ook gewapend met een zakdoekenvoorraad om u tegen te zeggen.
1: Stop!

Feel Good van Fats & Small, jouw zaterdagochtendwekker. 7 over 7 is het. We gaan weer samen wakker worden en ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar ik werd vanochtend om 5 uur wakker en het eerste wat ik hoorde was dit. Want ja, het wordt vandaag 29 graden, maar dus wel met een pak regen en onweer. En dat is vooral een goede zaak voor de hoeveelheid pollen in de lucht, als je het mij vraagt. Als je zelf ook last hebt van hooikoorts, dan weet je ongetwijfeld wat ik daarmee bedoel. Ik denk echt dat ik al 370 zakdoeken heb volgesnoten de afgelopen dagen. Het was echt dramatisch bijna. Enfin, hoe ziet het weekend eruit voor jou? Daar ben ik ook weer zeer benieuwd naar. Zometeen gaan we samen inchecken in de weekend check-in. Eerst nog de nummer 2 uit onze Top Hit 40. Daar vinden we Another N54 Ultra. Dit is

0: James Hype, Mickey De La Rosa en Ferrari. Het was al een hete week en ook vandaag wordt het weer bakken en braden als een kippetje aan het spit. Met temperaturen tot 29 graden hoorde ik daarnet van Julie in onze top headlines.
1: Graag uw aandacht voor dit opsporingsbericht.
0: Want ik ben weer op zoek naar jouw plannen dit weekend. Het is nog maar 7:15 op een zaterdagochtend. Voelt dat toch nog altijd een beetje als het midden van de nacht. Dus het moet een goede reden hebben. Waarom ben jij al wakker op dit uur? Wat zijn jouw plannen allemaal? Laat het maar even weten met een bericht in de Top Radio BE-app.
2: We make you move. Dit is

0: budget. Schrijf je nu in, luister volgende week top en win. Als je op tijd de voordeur open doet. Alle details, topradio.be. We make you move. Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
4: Immos Koopman.
5: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
7: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
8: Oei, wacht ze.
9: Rustig, ze gaan
8: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
9: Shhh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
7: Prima, prettige avond.
8: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
9: Ja, ja, zeker dat.
6: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
0: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
10: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
0: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
10: En klanten altijd tevreden.
0: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.

0: The Weeknd, Dancing in the Flames. Het wordt weer bakken en braden in de zon vandaag. De laatste dag met temperaturen tot 29 graden. Hier en daar ook kans op een plaatselijk onweer. Dat hoorde ik deze week nog bij Weerman Erwin. Ik heb het vanmorgen om iets over vijf ook gewoon zelf ondervonden.
1: Weekend check-in.
0: Maar goed, dat kan de pret allemaal niet drukken. Het is nog maar dik 20 over 7. Je bent er al bij in de Topradio BE-app met al je weekendplannen. Lloyd uit Turnhout die stuurt dat hij onderweg is naar een gravel-event in Hamel. Achel vandaag. Maxime uit Waregem gaat nog een beetje broodautomaten aanvullen en zometeen voetbal kijken, laat hij weten. Sam uit Oostende is er ook al bij, heeft ook al een berichtje gestuurd aan het werken in mijn broodjeszaak. Sammy's, zegt hij. Super drukke week bij ons met Oostende voor anker voor ons op het plein. En met Topradio in de zaak gaat dat allemaal top. En ook Bob uit Dessel die zegt, het is een prachtige ochtend om ramen te wassen. Ideale temperatuur en met top in de oren is de dag al helemaal goed begonnen.

0: Even naar de weg, want het is nog rustig, maar het gaat toch al traag op de E17 van Gent naar Kortrijk om precies te zijn. Je moet daar 10 minuten bijtellen tussen Zwijnaarden en De Pinte. En als je op een andere plaats toch nog in de file zou staan, is dat voor minder dan 5 minuten.
1: 3, 2, 1.
2: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.

0: Mastermind. En toeslemmen op jouw zaterdagochtend. Ik ben vanochtend in alle vroegte door de kranten en de journaals van deze week gegaan.
1: Het collectief geheugen.
0: En ik heb iets gevonden wat je echt moet onthouden om helemaal mee te zijn met het nieuws van deze week. Nieuws dus dat we weer gaan opnemen in ons collectief geheugen. En we moeten daarvoor naar Nederland, want daar zijn de eindexamens achter de rug. Dat zijn de laatste examens van een opleiding in het middelbaar. En dat zijn ook examens die over het hele land hetzelfde zijn. Dus op eender welke school je zit, je krijgt sowieso hetzelfde examen voor dus een aantal vakken. En er zijn dit jaar zo'n 330.000 klachten binnengekomen over die eindexamens in Nederland. Dat gaat dan bijvoorbeeld over klachten dat het examen Nederlands te moeilijk was, dat het anders was dan de voorbije jaren, dat de leerlingen daardoor niet goed wisten wat ze ervan konden verwachten. Maar ook, en dat vond ik dan weer opvallend, omdat de omstandigheden niet altijd optimaal waren.
2: Ja, we hebben een klacht binnengekregen over een examen.

0: waar geiten buiten de examenzaal begonnen te mekkeren.
1: Voilà, dat weten we dan ook weer. En bij deze ook nog eens een boodschap voor al die mekkerende geiten daar in Nederland.
2: Shut up in your face!
1: Zometeen moeten we nog naar Hofstade, had ik daarnet al gezegd. De plek waar het allemaal gaat gebeuren voor Team Top vandaag. En ik heb de ideale loopplaylist daarvoor meegebracht. Met Milky en Mulgrave, Just The Way You Are komt eraan. En dit zijn Purple Disco Machine en Sophie and the Giants in

Een track uit The Zeros van onder het stof halen en nieuw leven inblazen. Kan hij als de beste, die Malgrab. Je kreeg hem samen met Milky dus Just The Way You Are. En Peter uit Dendermonde stuurt ondertussen in de Topradio BE-app dat hij ook onderweg is naar de Strong Viking Obstacle Run in Hofstade. Hij loopt zometeen de 19 kilometer mee, zegt hij. Wij zijn daar vandaag dus ook met ons Team Top. Dat bestaat uit top DJ's en top luisteraars. Die lopen allemaal de 13 kilometer van die Strong Viking Obstacle Run. Er is één iemand die we zo zot gekregen hebben om toch de 42 kilometer te doen. Dat is onze Louis Bernard. Die is daar zo rond dit moment, denk ik. Ik ga zo meteen

DJ Snake and Justin Bieber, Let Me Love You. Dit is Top. We make you move. Over een klein uur begint Louis dus aan zijn 42 kilometer op de Strong Viking Obstacle Run in Hofstade. Hij is er bijna ter plaatse. Ik ga hem na de top headlines van 8 uur dus eens bellen om eens te horen of hij al opgewarmd is en vooral of hij er klaar voor is, want je kan dat hele avontuur, die Strong Viking Obstacle Run, gewoon de hele dag volgen via onze Instagram stories en ook hier op de radio. Of misschien heb je wel hele andere plannen. Het concert van Harry Styles in Amsterdam bijvoorbeeld. In dat geval ga ik je zo meteen opwarmen, want ik ga hem nog eens draaien met zijn Aperture. Eerst AJR nog en Week.

0: AJR en Week. Ik zei daarnet dat hij vandaag misschien wel plannen had om naar Harry Styles te gaan in Amsterdam. Want hij speelt daar vanavond een van zijn laatste Nederlandse concerten in de Johan Cruijff Arena. En Femke uit Mol, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen, Alexander.
0: Jij bent vandaag niet onderweg naar Amsterdam, want je stuurde dat je erbij was bij de allereerste show van Harry Styles daar.
1: Ja, ik ben al mega lang fan van Harry Styles, al van in de One Direction jaren, dus ik was super benieuwd. En het was echt, echt zot. Het was één groot feest. Zijn album klinkt live ook veel beter dan op Spotify. Het zijn echt allemaal feestnummers. Hij heeft daar, zoals iedereen ook zegt, echt een marathon gelopen op dat podium. Maar ik vond dat echt top. Hij heeft zelfs dansers meegebracht. Het was een zotte lichtshow. Ik heb me echt keihard geamuseerd.
0: Ah, zalig, zalig, zalig. Er was ook wel wat te doen rond de ticketverkoop van dat concert van Harry Styles. Dat die niet zo goed zou gaan, effectief, als je die ochtend van dat concert ook op Ticketmaster keek. Ja, er waren wel nog wat tickets te koop. Heb je daar iets van gemerkt?
1: Ja, wel, blijkbaar waren er dus inderdaad veel mensen die hun ticket nog verkochten, maar ik heb daar dus niks van gemerkt. Ik was samen met mijn vriend daar en we waren al een beetje zo'n plantje aan het smeden van, ja, als er de tribune onder ons nog stoelen vrij zijn, we lopen gewoon naar daar, we gaan daar zitten. Maar dat ging gewoon niet. Alles was uitverkocht. Het zat helemaal vol.
0: Ah, oké. Okay. Ja, ik moet zeggen, Femke, ik zag dat bij mijn eigen vrienden op Instagram ook. Naarmate dat concert dichterbij kwam, zakte de prijs ook wel die de mensen vroegen voor hun doorverkoopticket. Misschien heeft dat op een of andere manier toch wel nog wat andere fans over de streep getrokken om toch last minute nog een ticket te kopen.
1: Ja, ik denk het. Ik denk het. En zeker als je dan een jonge student bent of zo, dan is het zeker aantrekkelijk om naar daar te gaan.
0: Absoluut. En als ik het zo hoor, als ik alles zo samenleg, dan was het eigenlijk wel gewoon een aanrader om zo'n show van Harry Styles in Amsterdam mee te maken. Dankjewel voor je berichtje, Femke, en geniet nog van het weekend, hè.
1: Ja, jij ook, hè.

0: Dit is Stop!
1: Het is 8 uur, zometeen richting de Obstacle Run in Hofstade. Eerste top headlines met Julie.
2: Goedemorgen. 2 op de 3 Vlamingen die te horen krijgen dat ze MS of multiple sclerose hebben, vertellen dat aan niemand, of toch niet meteen. Dat blijkt uit een rondvraag van de MS-Liga Vlaanderen, hoort Carmen Adams.
3: De redenen zijn eigenlijk heel uiteenlopend. MS is niet altijd zichtbaar. Het is een ziekte die ook gepaard gaat met veel onzichtbare symptomen. Denk maar aan vermoeidheid, cognitieve stoornissen, problemen met het zicht. Ook de angst om anders behandeld te worden, bijvoorbeeld op het werk, negatieve gevolgen. Ook willen ze er niet steeds over praten en ze zijn niet alleen een diagnose met MS.
2: MS is een ongeneeslijke aandoening van het zenuwstelsel. In ons land lijden ongeveer 14.000 mensen eraan. Elke dag zijn er hier ook 450 nieuwe diagnoses. Het is vandaag trouwens Wereld-MS-dag. De directeur van de gevangenis van Haren stapt op uit protest tegen de overbevolking en het personeelstekort. Dat heeft hij gezegd in een interview met De Tijd. De gevangenis in Haren is de grootste van ons land. Er is plaats voor 1129 gevangenen, maar er verblijven er nu zo'n 1500. Er slapen ook 279 gedetineerden op een matras op de grond. Meer langdurig werkzoekenden met een uitkering hebben dit jaar een job gevonden. Eind maart lag dat aantal op 12%, dat is 3% meer dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit cijfers van de VDAB. Komt omdat sinds begin dit jaar de regering de werkloosheid heeft beperkt in tijd. Werklozen kunnen maximaal 2 jaar een uitkering krijgen. Vorige maand verloren zo'n 80.000 mensen hun uitkering. In de zaak Propere Handen, dat is het grote onderzoek naar witwaspraktijken en omkoping in ons profvoetbal, heeft ook Club Brugge-coach Evan Leko een schikking afgesloten met het gerecht. Dat schrijft De Tijd. Ook heel wat andere figuren in dat onderzoek troffen een schikking, zoals Bart Verhagen, de voorzitter van Club Brugge. Het onderzoek naar de zaak was eigenlijk 4 jaar geleden al afgerond, maar het is nog altijd niet voor de rechtbank gekomen. En in ons basketbal gaan Oostende en de Antwerp Giants naar de finale voor de titel. Titelverdediger Oostende won de halve finales van Aalst met 77-83 en de Antwerp Giants versloegen Limburg United met 79-91. De finale, ook naar een best-of-5, start op 4 juni. Gedeeltelijk bewolkt en hier en daar nog kans op onweer. Daarna wordt het droger bij zo'n 29 graden. Tegen de avond is er wel opnieuw kans op buien en onweer. Morgen eerst nog veel wolken, daarna klaart het op bij zo'n 24 graden. Maandag droog en af en toe zon bij 23 graden.
0: Dit is Top! Alexander Balkens.
1: 3 over 8 en we gaan de zaterdag nu officieel in gang duwen met Chris Brown, Benny Benassi, Beautiful People, na Ilke Klein. Dit is Transmission.

0: 10 over 8 met Chris Brown, Benny Benassi, Beautiful People. En we zijn er al even naar aan het aftellen. Vandaag is het eindelijk van dat, de Strong Viking Obstacle Run in Hoofdstade. We hebben daar Team Top voor samengesteld. Bestaat uit verschillende top-dj's en verschillende top-luisteraars die allemaal vandaag een andere afstand gaan doen daar. De 13 kilometer, de 19 kilometer bijvoorbeeld. Al is er één man die we wel zo zot gekregen hebben om de 42 kilometer daar te lopen. Dat is Louis Bernard. Louis, goedemorgen.
1: Goedemorgen, dag Alexander.
0: Bruno uit Herk de Stad, die omschrijft het eigenlijk goed in onze Topradio BE-app. Die schrijft, gekke Louis, voor mij is de 19 kilometer om 9 uur straks eigenlijk ook al meer dan genoeg.
1: Ik moet zeggen dat ik al een klein beetje spijt heb, vooral met het warm weer dat ze ook voorspellen. Maar goed, we gaan het leuk maken, het gaat wel tof zijn.
0: Ja, inderdaad, want het is al heel warm geweest deze week. Vandaag ook nog tot 29 graden. Hoe zit het daar op dit moment met het weer? Is het op dit moment goed om te lopen of denk je, het is toch al een klein beetje te warm?
1: Nee, voorlopig is het ideaal. Het is net gestopt met regenen, dus er is heel veel zuurstof in de lucht. En ik denk dat het een aangename 18 graden is momenteel. Maar ik vrees dat het niet de hele dag zo zal zijn.
0: Nee, klopt inderdaad. En je bent daar dus net aangekomen. Ben je er klaar voor? Zijn alle voorbereidingen goed gegaan?
1: Zo goed als mogelijk. Ik moet wel eerlijk bekennen, ik heb deze week nog een kleine training gedaan en daarbij heb ik een blaar op mijn hand gekregen. Dus dat is niet ideaal, maar goed, we gaan er ons doorbijten. Hè.
0: Ja, want het is inderdaad, het is meer dan gewoon lopen. Je hebt meer dan enkel je benen nodig. Het is echt met heel veel obstakels toch, hè?
1: Ja, heel veel verschillende obstakels ook. Obstakels die gericht zijn op evenwicht, obstakels die gericht zijn op armspieren, op beenspieren. Dus heel wat verschillende onderdelen.
0: Oké, en we volgen dat gewoon allemaal via de radio vandaag, want ook Bram die is daar vandaag. Thibaut die gaat ook nog naar daar. Brian die komt supporter, heb ik gehoord. We volgen het gewoon allemaal, die Strong Viking Obstacle Run in Hoofdstade, via de socials van Top en gewoon via de radio. Louis, ik ga je laten doen, want je begint er zo meteen aan als eerste.
1: Ja, binnen een half uur.
0: Oké, en wel heel veel succes daar. En iedereen mag ook nog komen supporteren, denk ik.
1: Zeker en vast, zeker.
0: Oké, en wel succes, Louis.
1: Yo, salutjes.

0: hij de show gaat stelen daar in Hofstade op de Strong Viking Obstacle Run. Onze Louis begint over een klein half uur aan zijn 42 kilometer.
1: Top Hit 40 Replay.
0: Vanmiddag krijg je hier bij Top tussen 1 en 4 een overzicht van de 40 meest gedraaide tracks van deze week. En wij keren nu al terug naar de hitlijsten van de laatste week van mei 2013. Pitbull die stond daar toen in samen met Christina Aguilera, Feel This Moment. Het is een song met best wat verwijzingen, onder andere naar het boek 50 Shades of Grey bijvoorbeeld. Dat zal je horen in de tekst van Pitbull. Maar ook met een sample van een grote hit van de Noorse popgroep A-ha uit 1985.

0: deze Take On Me was een stukje de inspiratie voor die Pitbull. Christina Aguilera, Feel This Moment, stond dus zeer hoog in de hitlijsten van 30 mei 2013.
1: Top Hit 40 Replay. We make you move.
2: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: terug naar de laatste week van mei 2013 met Pitbull en Christina Aguilera, Feel This Moment. Stond toen dus hoog in de hitlijsten vanmiddag. De 40 meest gedraaide van dit moment in onze Top Hit 40 bij Jonathan. Dat is tussen 1 en 4 hier bij Top. En straks vertel ik jou waarom ik vorig weekend plots telefoon kreeg van mijn papa na de uitzending. Het is voor hem jammer genoeg een beetje tegengevallen, maar het kan jou tegelijkertijd iets opleveren.
1: Vrouw Wies.
2: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
3: Oh, wauw. Oh.
4: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
3: Wow.
4: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
5: Yuzu.
4: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Krevel.
7: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
6: Krevel. Leef beter.
8: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
9: En zo'n grote badeend?
8: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: Michelle Carey, Galantis, Easy Bizou, Stay a Little Longer. Je kon het vorig weekend niet missen. Jeroen en Koen waren aan het teasen naar groot nieuws. Groot nieuws dat tegelijkertijd ook wel gewoon in je portefeuille past. En mijn papa dacht dat hij het ontcijferd had. Hij belde mij daar vorige week voor na de uitzending. Want hij dacht dat hij een postzegelcollectie zou kunnen uitbreiden met een postzegel met het hoofd van Jeroen en Koen op. Een postzegel dat past inderdaad in je portefeuille. Dus in theorie kon het, maar ik heb hem toch moeten teleurstellen.
1: Top Delivery.
0: Want Top Delivery komt terug en dat was het grote nieuws dat Jeroen en Koen dinsdagochtend mee hadden in de ochtend van Top. In tegenstelling tot vorig jaar kan je nu een gouden tankkaart winnen ter waarde van 1000 euro. En dat is toch wel al eens de moeite, zeker in deze tijden waarin alles, inclusief tanken, pokkenduur is geworden. Vanaf maandagochtend rijdt onze koerier dus tussen 7 en 8 naar een willekeurige voordeur ergens in Vlaanderen. Hij zal daar een koffertje droppen waar die gouden tankkaart in zit. De koerier zal niet aanbellen, dat is wel heel belangrijk. En op de radio zal je horen wanneer hij voor het huis in kwestie staat. Het is belangrijk dat je op dat moment je voordeur open doet, want misschien staat hij ook wel voor jouw voordeur. Alleen dan maak je dus kans om die code die je op de radio hebt meegekregen, om die ook nog eens in te geven op dat koffertje. En dan maak je dus kans op die tankkaart ter waarde van 1000 euro. Voorlopig kan je eigenlijk niets anders doen dan jezelf gewoon inschrijven via het formulier op onze website topradio.be. En vanaf maandagochtend moet je dan gewoon extra aandachtig naar Top luisteren tussen 7 en 8.
1: Top Delivery 2026, samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.

0: Vanaf maandag sturen we onze koerier van Top Delivery dus op pad. Tussen 7 en 8 zal die ergens voor een voordeur in Vlaanderen staan. Belangrijk, hij belt niet aan, dus je moet gewoon op het juiste moment je deur open doen als je kans wil maken op die tankkaart ter waarde van 1000 euro. En als je nog niet ingeschreven bent, kan je dat nog even snel in orde brengen op onze website topradio.be.
1: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
2: Want knock, knock.
1: Who's there?
3: Justin.
1: Justin who?
3: Justin, time to start investing.
1: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
3: Justin, time to add up.
1: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
4: Samen er iets moois van bakken? Dat is van Vibra. Van klungelen met deeg tot...
5: Oh, maar dit is het lekkerste ooit.
4: Dat is toch echt wel...
5: Wow.
4: Ga voor een feestje dat eruit springt naar Vibra. Nu een springvorm voor maar €4,99. Dat is...
5: Wauw!
4: Van Vibra.
6: Barbecue-topper gespot. Nu bij Colruyt. 6 plus 6 gratis op San Pellegrino Light.
7: 6 plus 6 gratis? Top. Lekker verfrissend bij de barbecue.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
8: Je vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Gold Republic en krijg met code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld.
9: Het is bol tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bocamp kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.

0: debuut van Min 3 in onze Top Hit 40 deze week. Bruno Mars staat daar op plek 10 met zijn I Just Might. Neem er de Topradio BE-app eens even bij.
1: Wie was het?
0: Want er was deze week weer veel om te lezen online of om naar te kijken op televisie. En je mag weer proberen te raden wie deze week een opvallende uitspraak gedaan heeft. Ik hoorde onder andere dit passeren in de Container Cup met Wesley Sonck en Pedro Elias op Play.
2: Amai, dat is mijn tweede wereldrecord, Karel. Ik heb ook het wereldrecord Polonais. Van 588 mensen naar 600 in Sint-Truiden. Amai, ik zat twee keer in het Guinness Book.
0: Als je niet weet in welke context die persoon dat gezegd heeft, is het misschien een beetje raar, maar de nodige context zal ik je zo meteen wel geven. Eerst wil ik jouw gok graag zien binnenkomen. Wie heeft dit deze week gezegd? Stuur maar door in het Topradio BE.

0: Sarah Henderson en Woody Mantle met Alibi. Daarmee werd het 8:15 op deze zaterdagochtend.
1: Wie was het?
0: Dat is het moment waarop ik door alle journaals, door alle kranten, door alle TikToks van de afgelopen week scroll op zoek naar een opvallende, een toffe quote van een bekende Vlaming. Aan jou dan om in de Topradio BE-app mee te gokken over wie dat was. Deze week is het deze quote geworden.
2: Amai, dat is mijn tweede wereldrecord, Karel. Ik heb ook het wereldrecord Polonais. Van 588 mensen naar 600 in Sint-Truiden. Amai, ik zat twee keer in het Guinness Book.
0: Jan uit Herzelen die heeft gestuurd Reggie. Ik denk dat hij zich een beetje heeft laten vangen door het Limburgse accent, want Reggie is niet juist. Maar Gillian en Rune uit Waregem bijvoorbeeld weten het wel. En Pieter uit Sint-Truiden, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Jij weet het ook, hè? Wie heeft dat gezegd deze week?
3: Dat was Wart Lemmelijn.
0: Klopt, inderdaad. Roeier Wart Lemmelijn, ondertussen ook een beetje tv-persoonlijkheid Wart Lemmelijn. Die zat in de Container Cup met Wesley Sonck en Pedro Elias op Play. Die heeft daar het wereldrecord roeien verbroken op zo'n roeimachine. Dat was best wel spectaculair om dat te zien, die beelden. Maar jij wist dat het Wart was om een andere reden, hè? Vertel eens.
3: Ja, klopt, omdat hij het record heeft verbroken in Sint-Truiden. Op de après-ski was dat.
0: Inderdaad, het wereldrecord Polonaise dansen, Polonaise wandelen heeft hij daar verbroken. En dat zorgt er dus voor dat hij nu twee wereldrecords op zijn naam heeft staan, die Wart Lemmelijn. De beelden die bij die klank hoorden, die ik net liet horen, kan je trouwens op de socials terugvinden. En daar zie je dus ook die beelden van Wart Lemmelijn in de Container Cup. Dankjewel voor je gokje, hè, Pieter.
3: Ja, dat is graag gedaan.

is sinds gisteren zijn titel van Top Tune of the Week kwijt. Die nieuwe van Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeat It. Maar ik zag wel op de socials dat Martin Garrix ondertussen al aan het teasen is naar nog meer nieuwe muziek. Het is nog een beetje mysterieus allemaal, maar het zou gaan om een samenwerking met Benson Boone. Ken je onder andere van deze Beautiful Things? Ze hebben dus samen een filmpje op Instagram gezet. Martin Garrix en Benson Boone. Ik ben vooral benieuwd hoe lang het zal duren voor we het resultaat van die samenwerking gaan kunnen horen. Na 9 uur heb ik jouw hulp trouwens nog nodig, zodat ik deze zaterdag op een treffelijke manier ga doorkomen. En ik heb ook nog de nummer 1 uit onze Top Hit 40 voor jou. De Bausa en Magnetic.

0: Maar schatke, zijn jij nu aan het stofzuigen?
1: Ja, mocht dat niet misschien?
0: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
1: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
0: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
2: B-Bad.
0: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Samen er iets moois van bakken? Das.
3: Wow.
0: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer van Vibra.
4: Dit is Stop.
5: Iets over 9 zometeen, dus nummer 1 uit onze Top Hit 40. Na de Top Headlines met Niels.
6: Goedemorgen. Het onweer heeft vanochtend voor problemen gezorgd op de luchthaven van Zaventem. Tussen 7 uur en half 8 ongeveer konden er geen vluchten opstijgen. Vooral de activiteiten op de grond zijn bij stormweer te gevaarlijk. Zo kon er geen bagage ingeladen worden en konden reizigers niet aan boord van hun vliegtuig. Intussen zijn alle problemen opgelost. Mogelijk zijn er wel nog wat vertragingen. De regering neemt maatregelen tegen spoofing, dat is een vorm van phishing, waarbij criminelen telefoonnummers gebruiken van bijvoorbeeld overheidsdiensten, de politie of banken, om valse telefoontjes te plegen en berichten te sturen om geld af te troggelen. Minister van Consumentenbescherming Rob Peenders.
7: Wat we gaan doen is al die nummers van betrouwbare organisaties beschermen. En als er misbruik wordt gemaakt van dat nummer, dan wordt het nummer van die criminele organisatie onmiddellijk geblokkeerd. En het zal de instantie, het BIPT, zijn. Dat is de overheidsinstantie die bevoegd is voor het blokkeren van telefoonnummers.
6: Vorig jaar blokkeerden telecomoperatoren zelf al 33 miljoen frauduleuze sms'en en 72 miljoen oproepen. Ook de banken werken aan een actieplan tegen phishing. In Bornum nemen familie en vrienden vandaag afscheid van een van de jonge slachtoffers van het dodelijke ongeval met een schoolbus in Buggenhout. Dinsdagochtend botste een busje van het buitengewoon onderwijs met een trein aan een overweg. Twee jongens van 12 en 15 kwamen om het leven. Ook een begeleidster en de buschauffeur overleefden de klap niet. Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren. En de Amerikaanse president Trump heeft nog geen beslissing genomen over een mogelijk akkoord met Iran. Er werd in het Witte Huis gisteren wel 2 uur lang vergaderd. Trump zegt dat hij enkel een deal met Iran ondertekent als onder meer de straat van Hormuz volledig opent. En vooral als Iran ermee akkoord gaat dat het nooit nucleaire wapens mag bezitten. Maar volgens Iran ligt dat niet op tafel. En het weer nog gedeeltelijk bewolkt en eerst nog lokaal kans op onweer. Daarna wordt het droger bij zo'n 29 graden. Tegen de avond is er wel opnieuw kans op buien en onweer. Morgen eerst nog wolken. Daarna klaart het op bij zo'n 24 graden. Maandag droog en af en toe zon bij 23 graden.
4: Dit is Top. Alexander Balkens.
5: Van regen en onweer geen sprake als ik hier naar buiten kijk. Wel een stralende zon en veel goede muziek die uit de lucht valt met de bouwsanu.
4: Top.

Het is niet de eerste keer dat ik het zeg en het zal ook niet de laatste keer zijn, denk ik. Het is een hete zaterdag, het wordt een hete zaterdag vooral, met temperaturen tot 29 graden. Met wat geluk heb je dus een zwembad in de tuin staan of een zwembad in de tuin van de buren dat je even kan lenen om te verkoelen. Voor een deel van de samenleving is deze hitte wel echt een kutperiode en dat zijn de studenten. Als je zelf niet meer studeert, dan zou je het gaan vergeten, maar die examens zijn dus al begonnen. Ik zie dat zelf ook bij mijn broer, die zit in zijn eerste jaar aan de universiteit, al 2 maanden volop aan het studeren en net nu die examens beginnen, begint die zon ook te schijnen en dan moet het echte werk eigenlijk nog starten en dat zijn die examens zelf. Ik vind dat ongelooflijk kut. Ik vond dat als student zelf ook altijd wel best lastig om mij in zo'n hitte te concentreren. Nu is ons hele huis omgebouwd tot een soort bunker. Alles is potdicht, daar geraakt geen zonnestraal meer binnen. En ik vraag mij vooral af wat jouw hitteplan is. Welke tips en tricks heb jij om met die warmte om te gaan? En het is warm genoeg geweest deze week. Je hebt sowieso wel dingen uitgeprobeerd. Laat het dus even weten in de Top Radio BE app.

0: foto's door in de Topradio BE-app van plekken waar de zon er effectief aan het doorkomen is. Dat zijn goede tekenen. Het wordt een warme zaterdag. Wel de laatste dag met temperaturen tot 29 graden. Daarna wordt het terug wat normaler voor een eerste week van juni, denk ik. En hoe hou jij je hoofd en je huis koel op deze tropische dagen? Jouw tips en tricks voor mijn hitteplan zijn nog steeds welkom in de Topradio BE-app.
1: Yo, gastjes, MC Drummer hier. Heb je er ook ooit al een keer van gedroomd? Over 5000 man op

0: met je retro set. En wie weet sta jij als DJ deze zomer in de spoiler room op Camping Kitsch Club.
1: Schrijf hem er nu snel in op campingkitschclub.be.
2: Oh, wauw. Oh.
3: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
2: Wow.
3: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
4: Yuzu.
3: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè.
6: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is...
5: Schat, blijf kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En met muggensprays is bijna op. Ze biedt stik met malaria in het ziekenhuis.
5: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Oh, een nieuw toestel. Onze oude was toch goed?
7: Sorry, Parties WK.
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
9: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor €6,50. En herenshorts. 2 voor €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
10: Hé hey maat. Zot word ik, jong. Schapper komt niet. Vloerder spoorloos. Terras ligt open. Miserie, miserie, miserie. Oh, ik zie het niet meer zitten.
11: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
10: Ja, ik weet het.
11: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de shop tot de vloer, tot zelfs buiten terras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
10: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
11: Ha ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
10: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

0: Pausa, too cool to be careless. Ik ben alle tips en tricks aan het verzamelen om het hoofd en de rest van je lichaam cool te houden. Want vandaag wordt de laatste echt tropische dag. Er komt nog een hele zomer aan. Zometeen ga ik het dus bundelen, al die reacties, tot mijn hitteplan. Eerst nog even terug naar afgelopen woensdag. Toen was Brian V te gast in Club Midweek. En hij vertelde waarom hij zijn zomerhit gemaakt heeft.
1: Ik had het helemaal gehad met wat duisterere pop die nu op dit moment eigenlijk er is. Mm-hmm. En hadden we gedacht van, weet je wat, ik wil die zomersound van 2016, zeg maar. Ja. Sam Felt, Robin Schulz, dat soort dingen. Ja. Wil ik helemaal terug. Ja. En daarom hebben we Where Have You Been gemaakt.
0: En dat is hem aardig gelukt ook, denk ik. Hè. Die Brian V met Where Have You Been staat nog altijd in onze Top Hit 40. Betekent dat je hem vanmiddag tussen 1 en 4 ook nog eens zal horen bij Jonathan. En ik ga hem ook nog eens draaien. Brian V, Where Have You Been?

0: Florence and the Machine Spectrum, Say My Name. En in de categorie hitteplan hoorde ik deze week ook nog luisteraar Igor bij Bram in de avondspits. Die had wel een hele creatieve oplossing om voor verkoeling te zorgen in de file.
1: We zitten hier in de file en als er raampjes openstaan, dan durven we wel eens met het waterpistool de mensen binnen te schieten, ja.
0: Een beetje verkoeling op een snikhete dag in de file op de Brusselse ring, daar kan niemand tegen zijn, denk ik. Maar wat mij het meeste van al opviel, was toch de reden waarom Igor zo'n waterpistool heeft liggen in zijn auto.
1: Ik zit er eigenlijk altijd in, want overzakelijk dient waterpistool om fietsers die de regels niet volgen.
0: Ja, het was toch wel echt de meest creatieve manier om fietsers op een overtreding te wijzen die ik ooit gehoord heb, denk ik. Ondertussen precies 9:55 geworden en het gaat traag op de Antwerpse ring richting Nederland. Je moet daar 10 minuten bijtellen tussen Antwerpen-Zuid en Borgerhout. En als je op een andere plaats in de file staat, is dat voor minder dan 5 minuten.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
3: En voor mijn pensioen?
4: Tweede of derde pijler, juffrouw?
3: Wat blieft?
4: En hebt u een VAPZ?
3: Wat?
4: Wat is een VAPZ, juffrouw?
3: Ik weet niet.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Oké, Charlotte, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
5: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
6: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
5: En met extra korting. Let's go. Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.

0: Sam Smith en Kim Petras met Unholy. En mijn broer die zit in zijn eerste jaar aan de universiteit, heeft deze week zijn allereerste examen van het tweede semester gehad. En ik heb wel een beetje met hem te doen en bij uitbreiding met alle blokkende studenten dit weekend. Want het gaat al een hele week van heet, heter, heetst. En dan zit je daar gewoon achter je bureau. Dat is sowieso al kut. Ik heb mij dan zelf ook nog nooit goed kunnen concentreren als het zo warm is buiten. Dat studeren ging altijd extra moeilijk. Ons huis ziet er daarom een beetje uit als een bunker. Alles is potdicht op dit moment. Daar kan nu echt eens geen zonnestraal extra binnen. En ik was op zoek naar een paar hittetips voor mijn hitteplan. Greet uit Lille stuurt. Ik heb een ventilator gekocht die geen geluid maakt. Ik heb die op mijn slaapkamer gezet en dat is heerlijk slapen. En ook Arne uit Zaventem die heeft nog een goed idee ingestuurd.
1: Ik heb dat online gezien, maar uw ventilator, in plaats van naar binnen te richten, een half meter voor uw ruit zetten en dan naar buiten laten blazen. En dan heb je eigenlijk het... dat is een bepaald effect dat je dan creëert. Dat je ventilator eigenlijk lucht naar buiten blaast, maar de omliggende lucht ook mee naar buiten blaast. Dus dat je eigenlijk de doffe warme lucht uit je kamer blaast. En dan via je deur kan er eigenlijk frisse lucht binnen. Want beneden is de lucht natuurlijk altijd kouder als boven.
0: Ik hoor toch vooral, ventilator is key op van die warme dagen. En laat dat nu net het probleem zijn bij mij. Toch nog even naar de winkel voor de zomer echt begint, denk ik.

0: Julie sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
3: De Raamfabriek.
2: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
3: De Raamfabriek.
2: Ja, we hebben een winnaar.
4: De Raamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
5: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
6: Ja, ook.
5: Zie je slim?
6: Tuurlijk.
5: Kun je ding voorspellen?
6: Allee, wat zie je bij mij?
5: Wie had er 2K winnen?
6: Duitsland.
5: Joi.
6: Mo of nee, Marokko.
5: Mo.
6: Baaien.
5: Ja.
6: Frankrijk.
5: Ja, stop mo. Is het dan zeven? Nee. Je kunt hier juist niks voorspellen.
6: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te houden. Je dozen.
5: Ja, dat wel.
1: Moe van. Wieder maakt je kameretten een zak slimmer.
7: Ik klap ik tegen mijn tomaten, maar ze zeggen ze niks terug. Een tomaat klapt niet, hè? Weet je waar ze klappen? Bij Groencentrum. Ze hebben daar alles voor je moestuin.
1: Groencentrum. In Brugge, Ieper en Nevelen. Groencentrum.be. Modu van.
6: Liquid dat er wint. Wiedermaai, kom je net de zak slimmer.
8: Onder mijn overkapping van Sun Systems is het altijd goed.
9: Zonwering, overkappingen, windschermen en schuifwanden. Voor thuis en horeca. Bekijk het aanbod op sunsystems.be.
8: Sun Systems. Ja, hallo maat.
10: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
11: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
12: Ik raag dan niet om uges, hè.
13: Schat, ik heb al dus kies gezegd. Kijk de keer bij Hostes, Aftrux en Locristi.
12: Gosses, mijn geen op nee.
13: Het moet weer al juist te zien, hè.
12: www.gosses-heftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op onder tweedehands Aftrux.
13: Dat kan je niet van sukkelen, hè.
12: Gosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehands elektrische Aftrux en nog veel meer.
14: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee? Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
15: Waarom dure reizen? Niet nodig met dit Belgisch zomerweertje. Maak van jouw tuin de ideale vakantiebestemming met een zwembad of jacuzzi van Out at Home. Ben je toe aan verfrissing? Check ons aanbod en deals op outathome.be.

0: gaan richting 10 uur met Swedish House Mafia. Wait so long. Na de top headlines is het aan Evi Gijsels. Eerst wil ik met jou nog even door het beste van Jeroen en Koen gaan.
1: Het beste van Jeroen en Koen.
0: Want die kan sinds een dikke 20 minuten op de socials van Top en in de Topradio BE-app weer kijken naar een overzicht van alle hoogtepunten van Jeroen en Koen van afgelopen week. Zo zit er bijvoorbeeld een stukje in over het moment waarop Jeroen een verhaal vertelt dat hij vroeger net de grens met Duitsland overreed, omdat er daar een Burger King was en in België was dat niet zo en hij was daardoor ook wel eens benieuwd naar de fastfood gewoontes bij Koen.
2: Wie is jouw favoriete? Favoriete fastfood?
3: Nee. Zolang dat maar veel is.
2: Dat heb je zelf in.
3: En ongezond.
2: Zelf in dat. Ja, maar dat is het altijd.
3: Ja, voilà, okay.
4: Louis? Nee, ik ook niet. Hamburgers is niet echt mijn ding eigenlijk. Ja.
3: Oh,
2: we zijn uitgeklapt. Ja. Ja, goed.
3: Kom, buiten. Ja.
2: Uw contract wordt niet verlengd. Sta nu zeg. Jaren hebben wij ervoor gestreden om dat eindelijk in ons land te hebben. En komt meneer hier door de luxe. Dat is mijn ding niet.
3: Nee.
0: Dat moment en al de andere hoogtepunten van Jeroen en Koen van afgelopen week. Check ze dus in het beste van Jeroen en Koen op de socials van Top en in onze Top Radio BER.
1: Luister maandagochtend naar Jeroen en Koen vanaf 6 uur voor meer ongehoorde ochtendradio. Yo.

0: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
1: Ja, mocht dat niet misschien?
0: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
1: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
0: Oh, goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
2: Bepat.
0: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: Dit is Top.
4: De muziek knalt meteen verder, maar eerst krijg je de top headlines. 10 uur, Niels Rosa Peralta. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Het onweer heeft vanochtend voor problemen gezorgd op de luchthaven van Zaventem. Vooral de activiteiten op de grond kunnen bij stormweer niet doorgaan, zegt Isan Shualekli van Brussels Airport.
6: Dat betekent dat bijvoorbeeld de bagagekarretjes of de passagiersbruggen tijdelijk niet mogen gebruikt worden. Dat is een vaste veiligheidsmaatregel bij onweer en bliksem. En dat is een paar keer gebeurd vanmorgen. Dus dat heeft ervoor gezorgd dat de vluchten tussen 6 en 8 uur, dat die wel wat vertragingen hebben gekend.
5: Dat ging dan van een half uur tot meer dan een uur vertraging. De regering neemt maatregelen tegen spoofing. Dat is een vorm van phishing waarbij criminelen telefoonnummers gebruiken van bijvoorbeeld overheidsdiensten, de politie of banken om valse telefoontjes te plegen en berichten te sturen om geld af te troggelen. Minister van Consumentenbescherming Rob Peenders.
7: Wat we gaan doen is al die nummers van betrouwbare organisaties beschermen. En als er misbruik wordt gemaakt van dat nummer, dan wordt het nummer van die criminele organisatie onmiddellijk geblokkeerd. En het zal de instantie, het BIPT, zijn. Dat is de overheidsinstantie die bevoegd is voor het blokkeren van telefoonnummers.
5: Vorig jaar blokkeerden telecomoperatoren zelf al 33 miljoen frauduleuze sms'en en 72 miljoen oproepen. En in Bornem nemen familie en vrienden vandaag afscheid van een van de jonge slachtoffers van het dodelijke ongeval met een schoolbus in Buggenhout. Dinsdagochtend botste het busje van het buitengewoon onderwijs met een trein aan een overweg. Twee jongens van 12 en 15 kwamen om het leven. Ook een begeleidster en de buschauffeur overleefden de klap niet. Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren. Het wordt stilaan droger en het blijft ook nog warm vandaag tot 29 graden. Tegen de avond opnieuw kans op buien en onweer. Morgen dan eerst nog wat wolken, daarna meer zon bij zo'n 24 graden. Maandag wordt hetzelfde weer, vanaf dinsdag meer kans op buien.
4: 2:10 en op één plek verlies je op dit moment meer dan 5 minuten. Dat is op de Antwerpsring richting Nederland. Daar moet je 7 minuten extra tellen tussen Antwerpen-Zuid en Borgerhout. En als je dan toch nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
3: Dit is Top. Evi Gijsels.
4: Ah, ik heb al van alles gezien vanochtend. Regen, bliksem, maar ook de zon. Het gaat weer een geweldige zaterdag worden. Goedemorgen.

Bob Sinclair en World Hold On. Ja, ik heb het heel veel gehoord deze week dat het veel te warm was. Ja, het is kwestie van nog even vol te houden. Vandaag nog een bloedhete dag. Maar kijk, klagen en zagen, dat doen we vooral niet in het weekend. Hou het voor maandag, dan mag je terug beginnen zagen en klagen. Goedemorgen, het is ook meteen het laatste weekend van de maand mei. Dat betekent ook dat de zomervakantie stilaan begint te lonken. Ja, en dan besef je dat nog meer bij zo'n warme dag als vandaag. En misschien is jouw vakantiegeld ook al gestort. Bij mij is dat gebeurd, dus het mag heel heet worden. Maar mispak je er niet aan. Bob Sinclair, die je net hoorde, die heeft het ook heel heet. Die heeft al jaar en dag lang haar. En Marshmallow, ik weet niet of je die man zo voor je netvlies kan halen, maar die treedt altijd op met een emmer. Ja, een witte emmer met twee oogjes en een mond eraf. Volgens mij ziet die mens nog harder af dan wij allemaal samen. Goed, die Marshmallow met emmer die komt er zo meteen aan, samen met Khalid. Eerst nog Thomas Gray en Rumors.

0: die stuurt het volgende bericht in de Topradio BE-app.
1: Verkleed als een marshmallow, hè?
0: Ah, wacht, Peter.
1: Een witte emmer, die is verkleed als een marshmallow, hè? Vandaar zijn naam.
0: Ja, ik had gezegd dat marshmallow, dat hij een emmer op zijn hoofd draagt. Een witte emmer, maar inderdaad, dat is een marshmallow. Maar hoe je het ook draait of keert, dat blijft voor mij een witte emmer. Het was wel het nummer van de doorbraak van beide heren Marshmallow en Khalid. Silence. Ja, alles behalve stil gaat het hier zijn bij Top op zaterdag. Maak je je met plezier wakker of nog wakkerder? Ja, Peter die is heel wakker en alert. Dankzij de beats gaat het nog beter lukken. Zeg, zo meteen trouwens in de playlist. Zometeen draai ik trouwens een Belgisch artiest die zijn gsm-nummer open en bloot op het internet heeft staan. Wie dat is, dat ontdek je straks. En ja, ik ga dat nummer met jou delen.

0: Zeg dat, Vos.
1: Ja, Lemmes.
0: Zalige verjaardagspeech.
1: Oh, merci. En wel, dan kunnen we dan beginnen, ik al de sweet chili.
2: Nee, nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
1: Hé, hoe dat?
2: Ah, wel? Van die verjaardagspeech van op de barbecue.
1: Oh. Ja!
0: Lemmes.
2: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is de Vos Lemmes.
4: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
6: Oei, wacht ze.
7: Rustig,
6: Rustig. Niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
7: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
5: Prima, prettige avond.
6: Mooi, oh ja, ik had dat wel gevonden.
8: Ja, ja, zeker dat.
9: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Krevel.
10: Pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
9: Krevel. Leef beter. Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
11: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
12: En zo'n grote badeend.
11: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen. Van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

dit nummer werd een jaar eerder al gedraaid, maar er waren toen nog geen vocals en het heette Nick Tim. Het nummer van Avicii en Nicky Romero, I Could Be The One. Ja, misschien heb je het gisteren gehoord, maar in de Schorre in Boom zijn ze nu al begonnen met de voorbereidingen van Tomorrowland. Dus als je daar al een glimp van wil opvangen, dan weet je waar je naartoe moet. De Schorre in Boom aftellen naar de zomer van 2026. Zometeen krijg je trouwens een fluitsound uit de 90s. Maar voor we daaraan toe zijn, krijg je eerst nog een Belgisch artiest die hoogstwaarschijnlijk zijn nummer op het internet heeft staan, zijn gsm-nummer. Of het kan ook van het management zijn, aan jou om dat uit te zoeken. Als je durft natuurlijk. Het nummer staat open en bloot, dus ik mag dat zeggen. 0472530610. Het nummer van T.K. Russell. Als je het niet goed hebt gehoord, ga het gewoon online zoeken, want het staat daar. Hij staat ook nu in de playlist. Can Be A Goodbye, T.K. Russell. You never

0: Lekker stuurt Gunther in de Topradio BE-app. Wees maar zeker, veel lekkerder dan een koffiekoek met crème. Power of American Natives van Dance to Trance. Een hele fijne zaterdagochtend, 10:30 ondertussen. Er zijn twee plekken waar je op dit moment meer dan 5 minuten verliest. Dat is op de E314 Lummeleuven. Daar moet je 18 minuten extra tellen tussen Herent en Leuven. En ook op de Antwerpse ring richting Nederland. 5 minuten daar tussen de Legrellenlaan en Borgerhout. En als je dan toch nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
1: Oh, wauw. Oh.
2: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
1: Wow.
2: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
3: Yuzu.
2: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
5: Knock, knock.
4: Who's there?
6: Justin.
4: Justin who?
6: Justin, time to start investing.
4: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
6: Just in time, Adam.
4: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
7: Het is Bol-tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bolcamp kampeerartikelen tot 35% korting.

De voorbereidingen van Tomorrowland zijn vandaag al gestart. In de schorren in Boom en de Chainsmokers, die je net hoorde met Paris, die zakken ook af naar Boom op 17 juli. Misschien heb jij je ticket. Dan ga je die Chainsmokers dus live aan het werk zien. Vandaag de laatste bloedhete dag op rij. Ja, ik was er al gewoon geworden. Ik ga het echt missen, oprecht. Ik kan daar wel tegen die hitte. Maar waar het ook heel heet gaat worden vandaag, dat is in Hofstade. Want daar gaat vandaag de Strong Viking Obstacle Run door. En Team Top gaat daar ook mee doen. En ook Bram van Hee, die je heel vaak hoort op Top Radio, die gaat de 13 kilometer doen met alle obstakels van dien. En we gaan straks eens live naar Hofstade en ook eens naar Bram om te horen of dat allemaal wel in orde gaat komen. Dat er geen slachtoffers vallen en zo bij die hitte. Maar we hebben daar ook heel veel versterking, dus er zal op tijd wel wat afkoeling worden voorzien. Gelukkig. Zometeen Martin Garrix, Told You So. Maar eerst, ja, deze die ga je vanmiddag ook tegenkomen in de Top Hit 40. Robin Schulz.

0: Ja, het is zaterdag. De kans dat je vandaag vrij bent en niks moet doen, is heel groot. Dus je niet moet werken. Maar toch zal ik zo meteen ervoor zorgen dat je een fractie, maar echt een mini-fractie van een seconde, toch even aan je werk zal denken. Hoe dat komt, dat ontdek je zo meteen.
1: Dit is top. Dit is top.
2: We make you move.
3: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
4: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
5: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
6: De Raamfabriek.
5: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
6: De Raamfabriek.
5: Ja, we hebben een winnaar.
7: De Raamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
8: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
9: Ja.
8: Zie je slim?
9: Tuurlijk.
8: Kun je ding voorspellen?
9: Allee, wat zie je wel mee?
8: Wie had er 2K winnen?
9: Duitsland.
8: Joi.
9: Mo of nee, Marokko.
8: Mo.
9: Baie.
8: Ja.
9: Frankrijk.
8: Ja, stop mo. Is het aan het zien of nee? Je kunt hier niks voorspellen.
9: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te houden. Je dozen.
8: Ja, dat wel.
10: Mode van. Wieder maakt je kameretten een zak slimmer.
11: Groene vingers. Ikke.
12: Mo ben je jong? Als ik iets wil weten, dan vraag ik advies bij het Groencentrum.
13: Groencentrum. Voor alles wat nodig is in uw tuin. In Brugge, Ieper, Nevelen of op groencentrum.be. Modu van.
14: Liquid dat er wint. Wie er maar ik kom in het zak slimmer.
15: Kom naar de gratis slimme bouwavond bij Moodlink in Waregem. In het Moodlink Experience Center ontdek je de technieken van vandaag en bespaar je energie vanaf morgen. Elke eerste dinsdag van de maand. Slimmebouwavond.be.
16: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
17: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
18: Ik raag dan niet om u, hè.
19: Schat, ik heb al dus kies gezegd. Kijk de keer bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
18: Goosses, mijn geen op nee.
19: Het moet weer al juist te zien, wij.
18: www.goossesheftrucks.be. Hola, er zijn al nieuw elektrisch transpalet voor €995.
19: Dat kan je niet voor sukkel, nee?
18: Goosses, al meer of 20 jaar. Nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
20: Bij kastenvakman.be maak je kasten op maat. Perfect passend en in topkwaliteit Belgisch materiaal. Configureer eenvoudig online, kies je kleuren, geniet van snelle thuislevering en zet je kast zelf in elkaar met onze heldere montagehandleiding. Kastenvakman, dat is maatwerk voor eenderwaar in huis. Aan de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.

Voilà, dankzij dit nummer denk je ook in het weekend even aan het werk en aan je fijne collega's of ook minder fijne collega's. Ik zou zeggen, laat het gedacht maar snel los. Het is weekend. Het is weekend. Masters at work. Ik zal ik wel werken en muziek draaien. Zometeen een girlband. Het is niet Blackpink. Wie het wel is, ontdek je na Alesso en Sasha en Destiny. Stop.

Seek met een Q, een nummer dat uitkwam aan het begin van de Zeros. En dat werd toen uitgebracht op een cd-singeltje. Misschien heb je er thuis nog wel enkele liggen. Vandaag de Strong Viking Obstacle Run in Hofstade met Team Top. Straks ontdekken we of het gaat lukken. Na 11 uur. Eerst nog Kungs en Never Go.

0: 2, 1.
1: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
2: Sorteren kan je zo meteen.
3: Top Techno.
4: Dat is Techno and More.

0: Luister naar Top Techno via topradio.be of de Top Radio BE-app. We make you move. Top.
1: Top Techno.
0: Top.
2: Samen knoeien tot het perfect is? Dat's
3: wow.
2: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
3: wow.
2: Van Vibra.
0: Dit is Top.
4: Straks een update van de Strong Viking Obstacle Run, maar nu eerst de top headlines. 11 uur. Goedemorgen, Niels.
5: Goedemorgen. Vanochtend trok er een fel onweer over Vlaanderen. Vooral Vlaams-Brabant en de regio Mechelen werden getroffen. Daar kreeg de brandweer verschillende meldingen van blikseminslagen. In Brussel zijn er dan weer verschillende wegen en tunnels onder water gelopen. En ook op de luchthaven van Zaventem waren er problemen. De activiteiten op de grond konden een tijdje niet doorgaan. Dat zegt Isan Shualekli van Brussels Airport.
6: Dat betekent dat bijvoorbeeld de bagagekarretjes of de passagiersbruggen tijdelijk niet mogen gebruikt worden. Dat is een vaste veiligheidsmaatregel bij onweer en bliksem. En dat is een paar keer gebeurd vanmorgen. Dus dat heeft ervoor gezorgd dat de vluchten tussen 6 en 8 uur, dat die wel wat vertragingen hebben gekend.
5: Dat ging dan van een half uur tot meer dan een uur vertraging. Intussen verloopt alles weer normaal. In Antwerpen heeft de politie gisteren een man opgepakt die met een bijl over straat liep. Hij zwaaide ermee naar voorbijrijdende auto's. Omstaanders konden de man al overmeesteren voor de politie ter plaatse was. Er vielen gelukkig geen gewonden. Het is nog niet duidelijk wat de man bezielde. Er circuleerden ook beelden op sociale media van het incident, maar die zijn intussen offline gehaald. En de Verenigde Staten hebben een nieuwe aanval uitgevoerd op een schip in de Stille Oceaan, dat meldt het Amerikaanse leger. 3 mensen kwamen daarbij om het leven. Het zou opnieuw gaan om een schip van drugsmokkelaars, hoewel daar niet echt bewijs voor is. Het is al de 3e aanval deze week. De operatie begon in september vorig jaar. Er kwamen in totaal al bijna 200 mensen om het leven. Het wordt stilaan droger en blijft ook nog warm vandaag tot 29 graden. Tegen de avond opnieuw kans op buien en onweer. Morgen dan eerst nog wat wolken, daarna meer zon bij zo'n 24 graden. Maandag zwart hetzelfde weer, vanaf dinsdag meer kans op buien.
4: Ah, die buien die mag je wel achterwege laten. Hele goeie morgen, bijna 3 minuten over 11. 1 plek waar je op dit moment meer dan 5 minuten verliest. Dat is op de E314 Lummen-Leuven. Daar moet je 7 minuten extra tellen tussen Herend en Leuven. En als je dan toch nog ergens anders stilstaat, verlies je daar minder dan 5 minuten.
0: Dit is Top. Evi Gijsels.
4: Afzien, dat gaat Team Top doen. En ook de top-dj's doen mee aan de Strong Viking Obstacle Run. Maar ik ga voor power zorgen, dat staat vast.

Dirty Blonde, Bibi Rexha en Faithless New Religion. Ja, ze noemt haar fans ook de Dirty Blonde, dus je voelt je een klein beetje blond vandaag. Bibi Rexha kan trouwens niet alleen zingen, maar speelt ook piano, trompet en gitaar. Manusje van alles. Zeg, ja, het is vandaag weer een hete zaterdag, de laatste op rij. Vanaf dinsdag regen. Ik hoop dat je daar klaar voor bent, van een zonnebril naar een paraplu. Maar die gaan ze vandaag op de Strong Viking Obstacle Run in Hofstade absoluut niet nodig hebben. Ook geen zonnebril, alles thuis laten, want ze gaan daar heel wat obstakels moeten doen. Ook Team Top en ja, de top-dj's die gaan daar het beste van zichzelf geven. Gelukkig, ik heb dat allemaal gecheckt via de Strong Viking Obstacle Run website, zijn er wel wat punten, obstakels waar er afkoeling is. Er zijn veel waterhindernissen. En dan denk ik, ja, dat is goed, die afkoeling, maar dat meedoen, dat is grillig. 42 kilometer of je kan ook kiezen voor de 13 kilometer. Bram en Thibaut die kozen voor de 13 kilometer. Heel benieuwd of het gaat lukken. We houden je daarvan op de hoogte. Gelukkig doe ik niet mee, ik zou daar nog geen 5 minuten volhouden.

0: Sean Wolf en No Stress. Ja, benieuwd naar het stresslevel in Hofstade, want daar staat op dit moment Bram van Hee van Team Top. Dag Bram, goedemorgen.
1: Goedemorgen, dag Evi.
0: Zeg Bram, jij hebt deze week keihard getraind, dankzij Brian, die daar ook ergens rondloopt. Het was niet simpel, hè, die voorbereiding?
1: Nee, dat is 2 dagen geleden. En ik moet zeggen, dat ik voel het een klein beetje in mijn benen, zoals dat dan gaat na 2 dagen als je toch intensief hebt gesport. Dus ik weet niet of dat zo verstandig was, maar kijk, we zullen straks wel zien. Hè.
0: Het was 5 kilometer dat je moest lopen om wat topluisteraars verfrissing te bezorgen, maar vandaag is het wel 13 kilometer. Hoe heb je daar nog even toch op voorbereid?
1: Verder niet echt veel, Evie. ik ga toen op adrenaline gewoon.
0: Ah, want ik wilde net vragen, ga je volle gas of ga je dat toch een klein beetje doseren?
1: Nee, we gaan volle gas. Maar ik ben niet alleen, hè. Er lopen collega's mee en de topradioluisteraars die via het programma aan de wedstrijd hebben deelgenomen, die zijn hier ook aan toestromen, dus allez, dat komt wel goed.
0: Ja, zeg, Bram, met al die steun daar en zo en de muziek van Top, welk nummer zit er dan in jouw gedachten als je zo aan het gaan bent? Is er een specifiek nummer dat je meeneemt onderweg?
1: Als je het even moeilijk hebt. Running Around.
0: Ah, voilà. Oh. Ja?
1: Ja? Ja, dat past wel. Ja.
0: Oké, hou dat vast en als het even moeilijk is, dan roep je dat nummer even op en dan ga je gewoon samen met Team Top door de Strong Viking Obstacle Run. Wanneer start je ongeveer?
1: Ongeveer, het is redelijk sharp.
0: Oké.
1: Om 12 uur stipt, dan vertrekken wij met het hele team. En mochten er hier mensen nog vandaag langskomen, je kan ons herkennen aan de blauwe topradio truitjes. Dus support er mee, hè.
0: Ah ja, absoluut. Nog 1 vraagje, Bram. Er zijn heel veel obstakels. Van welk obstakel heb je het meeste schrik?
1: Onze eigen obstakel. We hebben hier ook een obstakel van Top. Ja, dat gaat wel via de socials ook online komen. Het is een soort van... Het heet Storm the Castle. Een soort van supergrote ramp. Moet je oplopen en moet je dan jezelf naar boven tillen. Het zou een beetje belachelijk zijn als we niet over onze eigen ramp van de logo's of all the way. Dus ik hoop dat ik dat obstakel toch minstens overwin. En
0: ja, dat moet. Kijk, iedereen heeft het gehoord. Bram van Hee, die zo meteen aan de Strong Viking Obstacle Run gaat beginnen om 12 uur. Klinkt nu nog heel fris. We gaan het heel de dag volgen. Dus benieuwd hoe je straks klinkt, Bram, na die 13 kilometer.
1: Ja, ik ben ook benieuwd.
0: Heel veel succes daar. Pep elkaar goed op. Dankjewel. En we horen je straks opnieuw. Succes, hè.
1: Oké, dankjewel. Ja,

0: budget. Schrijf je nu in, luister volgende week top en win. Als je op tijd de voordeur open doet. Alle details topradio.be. Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.
1: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Finish vaatwastabletten.
2: 1 plus 1 gratis? Top. Finish in zicht voor mijn afwasberg.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: Krevel.
3: Pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
2: Krevel. Leef beter.
4: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
5: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
6: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
5: Dus we groeien.
6: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
5: Dan is dit jouw moment.
6: Join Team Tom Rotiers. Solliciteer nu via tomrotiers.be.

En de mixed moves die zijn natuurlijk van Afrojack, Never Forget You. We hebben het daarnet even gecheckt hoe het met Team Top is in Hofstade. Daar gaat vandaag de Strong Viking Obstacle Run door. In bloedhete temperaturen met toch wat afkoeling, want er zijn heel veel obstakels met water. Gelukkig Bram van Hey, top DJ, die gaat de 13 kilometer lopen. Ook Thibaut van Lillendaal, die gaat meedoen. En wij checken af en toe hoe het daar aan toe gaat. Ook Brian is daar. Iedereen paraat om Team Top naar de meet te krijgen natuurlijk. Hete dag, wat zijn jouw plannen? Misschien is dat niet echt de Strong Viking Obstacle Run. Het kan wel, hè, dat je thuis wel wat vermoeiende taakjes moet doen. Laat het even weten in de Top Radio.

0: Er gebeuren beter mooie dingen in Vlaanderen. Zometeen overlopen we wat er gebeurt. Ja, het komt allemaal binnen in de topradio BE-app. 11:30, ondertussen één plaats waar je op dit moment meer dan 5 minuten verliest. Dat is op de A12 Bergen op Zoom richting Antwerpen. Daar moet je 6 minuten extra tellen tussen Zandvliet en Berendrecht. En als je dan toch nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar minder dan 5 minuten.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Ja. Carrefour.
2: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie.

Robin Schulz die draagt een zonnebril. Marshmallow die heeft een of andere emmer op zijn hoofd om er als marshmallow uit te zien. En deze Alan Walker die draagt non-stop een mondmasker. Nee, dat is echt geen zever. Tijdens een DJ-set zie je hem altijd met mondmasker in het zwart. Alan Walker en Faded. Ik vroeg aan jou wat jouw plannen zijn als je niet meedoet aan de Strong Viking Obstacle Run. En er komt wel wat binnen via de topradio.be-app. Ja, Jolien bijvoorbeeld. Die is haar aan het inschrijven voor Top Delivery. Frederik die laat dan weer weten dat hij naar de bekerfinale gaat kijken bij de vrouwen. Dat gaat blijkbaar tussen Anderlecht en Waregem. En Frederik zet er heel duidelijk bij dat hij supportert voor Waregem. Ja, we gaan dat toch ook een klein beetje opvolgen. Laszlo die gaat dan weer naar de Dobberdag in Gent. Dat is gewoon dobberen in een bootje in het houtdok blijkbaar. Ik ben dat gaan opzoeken, dus als je daar zin in hebt, kan je dat ook nog gaan doen. En Inge Alleman die is dan weer aan het voorbereiden voor haar trouw, want ze is bezig met de trouwdecoratie. Ze trouwt op 20 juni met haar geliefde Bart. Vele groetjes, Inge, zet ze erbij. Inge, heel veel succes daar met het fabriceren van al de decoratie voor je trouw en aftellen, want het is niet lang meer. Zalig. Zometeen, hier bij Top. Ja, misschien toch iets voor die Alan Walker met zijn mondmasker. Corona, the rhythm of the night, komt eraan. Maar eerst nog Last Frequencies.

0: The rhythm of the night, corona. Ja, of het ritme nu hoog of laag ligt in het weekend, het komt allemaal goed. Kies maar. Met Top gaat trouwens alles goed vooruit. En Peter die vroeg in de Top Radio BE-app, mag ik nog zeggen wat ik ga doen vandaag? Tuurlijk, Peter. Hij gaat blijkbaar de brouwerij Carmeliet gaan bezoeken en daarna naar een theatershow van zijn zus in Gent. Heel veel plezier. Jij thuis daar ook. Ik zorg voor de muziek. Stardust, die komt er zo aan. Eerst nog J-Lo en Fisher.
1: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
2: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepi of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
3: Betreed de wereld van het daytraden met Belgium Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
1: Waarom dure reizen? Niet nodig met dit Belgisch zomerweertje. Maak van jouw tuin de ideale vakantiebestemming met een zwembad of jacuzzi van Out at Home. Ben je toe aan verfrissing? Check ons aanbod en deals op outathome.be.

Het nummer was bedoeld als een eenmalige improvisatie voor een live set in Parijs, maar het werd per toeval dus een van de grootste house hits ooit. Stardust and the music sounds better with you. En dat is zo, inderdaad. Alles klinkt nog beter met jou erbij. Het is hier gezellig bij Top. 30 mei vandaag niet alleen de Strong Viking Obstacle Run in Hofstade met Team Top, maar vandaag viert Niels de Stadsbader ook feest. 4 jaar Viva Padel in Berlaar met heel wat festiviteiten vanaf 15:30 in Berlaar dus. En in Zwevegem, daar gaan ze het ook heel sportief doen vandaag, het sportfestival met DJ Mark Vertongen van FC De Kampioenen. Dat gebeurt allemaal aan de Sportpunt zitten vanaf 1:00. En in Hasselt kan je dan weer naar een gratis muziekfestival. Op elk plein is er wel iets te doen. Live muziek en DJ-sets. Heb jij trouwens een evenement dat je zelf organiseert? Dan mag je dat altijd doorsturen via de Topradio BE-app. En dan kan dat ook een vermelding krijgen. Laat het maar weten. Topradio BE-app, dat moest ik zeggen. Daar moet je zijn. Ik heb er nog eentje voor de top headlines van 12:00. Dat is dit nummer van Sebastian Ingrosso samen met Céline Dion. Dit is New Day.

0: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
1: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
2: Wel, meneer, 5317.
1: Ja, maar mijn naam is...
2: Ja, 5317, ik weet het.
1: Oké.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.

0: Radio BE app. Top. We make you move. Top. Dit is Top.
1: Een snelle hap of een uitgebreide lunch, aan jou de keuze. Het is weekend. 12 uur, dit zijn de top headlines.
2: Goedemiddag. Steeds meer jongeren in Antwerpen plegen zware feiten, zoals poging tot moord, doodslag en onopzettelijk doden. Het Antwerpse jeugdparket registreerde vorig jaar 65 PV's, dat is een record en ook het hoogste aantal van het land. Jongeren die spijbelen lopen meer risico om in het criminele milieu te belanden, dat zegt jeugdadvocaat Chantal van den Bossen.
3: Ze schamen de straat af, ze komen in contact met foute vrienden. En op dat moment is het natuurlijk gemakkelijker om terecht te komen in een verkeerde groep, wat dat dan tot gevolg heeft dat ze soms dan wel feiten plegen. Daarom is het ook zo belangrijk dat de school mee aan preventie doet, dat ze nakijken dat er spijbelcontracten zijn en dergelijke meer, om juist te vermijden dat de gasten op straat rondhangen.
2: Er worden ook wel gewoon meer aangiftes gedaan. En door de vele camera's in de straten is de pakkans ook groter. De luchthaven van München in Duitsland is vanochtend een tijd lang volledig stilgelegd nadat piloten mogelijk een verdachte drone hadden opgemerkt. Beide start- en landingsbanen werden gesloten. De politie heeft de omgeving onderzocht. Er werden geen drones gevonden en na een uurtje kon het vliegverkeer weer hervatten. Het Israëlische leger roept inwoners van Zuid-Libanon opnieuw op om te evacueren, omdat het nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op doelwitten van de pro-Iraanse militie Hezbollah. Er geldt nochtans een staakt het vuren, maar zowel Israël als Hezbollah blijven het schenden. Gisteren vielen er nog 11 doden in Libanon bij Israëlische aanvallen op 30 plaatsen. De Amerikaanse president Donald Trump is gezond, maar hij moet wel vermageren. Dat blijkt uit zijn laatste medisch onderzoek. De resultaten daarvan zijn vrijgegeven, omdat veel Amerikanen twijfelen aan de fysieke en mentale gezondheid van hun president. Maar hij zou dus in uitstekende gezondheid zijn. De artsen raden hem wel aan om gezonder te eten en meer te bewegen. En het zijn dit weekend opnieuw de archeologiedagen in Vlaanderen. Meer dan 150 sites en musea zijn open, vaak met een interactief programma. Ook voor kinderen en jongeren. Je hoort Benedikt Heligeer van de organisatie.
4: Het is echt een unieke kans om archeologie van dichtbij te ontdekken en zelf te ervaren. Heel wat activiteiten kan je zelf aan de slag gaan als archeoloog. En willen we iedereen laten kennismaken met het verleden onder onze voeten en het draagvlak van die boeiende wetenschap dat archeologie is, vergroten.
2: Het volledige programma vind je op www.archeologiedagen.be. De voorbije edities lokten de archeologiedagen tot 20.000 bezoekers. Het is droog met af en toe zon bij maxima tot 30 graden. Later deze namiddag is er opnieuw kans op buien en onweer. Morgen meestal droog met zon en tot 24 graden. Maandag opnieuw kans op buien in de loop van de dag.
1: Twee vertragingen van meer dan 5 minuten, die vind je op de E40 richting kust. Daar moet je toch al 3 kwartier extra tellen. Er staat een defecte bus tussen Oostkamp en Jabbeke, De Haan, opgelet daar dus. En ook op de Antwerpse ring richting Gent, 6 minuten daar tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. En als je dan toch nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
0: Dit is Top.
1: Dit uur vertel ik je hoe je 1000 euro tankbudget kan verdienen. En ik draai de beste muziek natuurlijk. Another M54 Ultra.

kans dat je dit nummer gaat horen in de top 40 vanmiddag is groot. Another M54, Ultra and Talk to You. Ja, de top 40 vanaf 1 uur met Jonathan, de replay van gisteren. En zo kom je dan ook weer te weten wie er helemaal bovenaan de lijst staat. David Guetta, die ga je daar ook ergens in vinden. En ik weet niet of je het al gehoord hebt, maar op 8 augustus komt hij naar het strand van Zeebrugge. Ja, je kan daar al tickets voor boeken. Het strand van Zeebrugge met de Monolith Tour. Dus als je David Guetta aan het werk wil zien en je hebt geen centjes om naar Ibiza te gaan, Zeebrugge is the place to be. Ga het vooral checken. David Guetta die komt er zo meteen aan met die legendarische Upside Down van Diana Ross met Jaden Boysen. Maar eerst nog Roses. We

0: Woep woep, het weekend is begonnen. David Guetta en Jaden Boysen in augustus dus op het strand van Zeebrugge. Ja, ja, iets om naar uit te kijken. Heel veel dingen om naar uit te kijken in de zomer. En ook vandaag, het wordt een bloedhete dag. Bereid je daarop voor. Zometeen Chasing Paradise in het paradijs Vlaanderen door Kygo. Maar eerst deze uit de 90's, de Bloodhound Gang.
1: Zie je input.

0: mevrouw Wies.
1: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
2: Oh, wauw. Oh.
3: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
2: Wow.
3: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
4: Yuzu.
3: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Krevel.
6: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
5: Krevel. Leef

0: paradise. Want het paradijs is hier in Vlaanderen. Al een week aan het zweten en smeren, meer moest dat absoluut niet zijn. Eén nadeel, alle airco's en ventilators die waren toch wel stilletjes aan uitverkocht. En nu hebben ze volgende week waarschijnlijk niet meer nodig, maar dat wil wel zeggen dat je voorbereid bent op een volgende warme periode. Dat is goed. Zeg, één ding, onze website die ziet ook af. Het heeft niks te maken met de warmte. Wat het wel is, dat kom je straks te weten. In de playlist... Een man die vier vrouwen moet onderhouden. Die komt eraan, maar eerst nog Henri PFR.
1: Dit

0: Hij is polygamist. Deze Nio. Hij heeft 4 vrouwen te onderhouden. Ja, 4 vrouwtjes. Maar dat komt ervan als je Closer zingt. Maar wat een topschijf is dat. Leuk dat die in de playlist zit op zaterdag bij Top. Zometeen kom je te weten hoe je 1000 euro aan tankbudget kan verdienen. En dat heb je tegenwoordig toch nodig. Want het kan behoorlijk druk zijn en je kan ook heel vaak stilstaan in de wagen. Er zijn 4 plaatsen op dit moment waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is onder andere op de E40 richting kust. Daar moet je een half uur extra tellen tussen Loppem en Jabbeke. Daar zou er een defecte bus staan, opgelet daar dus. Op de E313 dan richting Antwerpen. 11 minuten daar tussen Ranst en Antwerpen-Oost. Op de Antwerpse ring dan richting Gent. 6 minuten daar tussen de Legrellenlaan en de Kennedy-tunnel. En tot slot op de A12 richting Antwerpen. Daar moet je ook 5 minuten tellen tussen Zandvoort en Berendrecht. En als je dan toch nog op een andere plek stilstaat, verlies je daar minder dan 5 minuten. Maar schat, ik zeg, jij nu aan het stofzuigen?
1: Ja, mocht dat niet misschien?
0: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
1: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
3: B-Bad.
2: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
4: Samen bakken na school? Dat is
5: wow.
4: Van Vibra. Van muffin magie tot blinkende oogjes.
6: Maken we dit vanaf nu elke dag, papa?
4: Dat is toch echt wel
5: wow.
4: Haal alles in huis voor een klein feestje bij Vibra. Nu 120 mini-cupcake-vormpjes voor maar 1,39 €. Dat is
6: wow.
4: Van Vibra.
7: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
8: Sorry, Parties WK.
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepompdroogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.
10: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
11: Torfs!

0: Heerlijk, hè? Het weekend aftroeven met de Bamfunk MC's en die dolfijn op het einde, Freestyler.
1: Top Delivery.
0: Ja, vanaf maandag is het zover, dan start Top Delivery beter. En dan kan je dus elke dag een gouden tankkaart ter waarde van 1.000 euro winnen. Mannetjes, met die hoge prijzen daar aan de pomp, is dat wel welkom. Ja, wij gaan daarvoor zorgen. Elke ochtend vanaf maandag gaat een koerier door Vlaanderen rijden, misschien wel naar jouw voordeur. En dan staat daar een koffer ter waarde van 1.000 euro tankbudget voor je deur. Er is wel één probleem. De koerier die gaat niet aanbellen. Alleen als je luistert, weet je wanneer je je deur moet openen. Ja, je kan het allemaal trouwens nog eens nalezen op onze website topradio.be. Maar om die koffer te openen, heb je een code nodig. En die ga je dan weer te weten komen bij Jeroen en Koen in de ochtendshow. En enkel met die code kan je dus de koffer openen. Luisteren is dus essentieel. Want zonder code gaat de koffer niet open. We spelen bij Jeroen en Koen tussen 7 en 9. Dan komt de koerier langs. Gaat de koffer niet open, dan heb je s'avonds bij Bram nog eens een kans. En gaat de koffer dan nog niet open, die eerste dag, dan gaan we er gewoon 1.000 euro bij doen. En dan ga je dus voor die 2.000 euro. Goed, als je het allemaal een beetje te veel info vindt, ik kan het wel begrijpen, dan kan je het allemaal op je gemakje rustig nalezen op topradio.be. Daar staat alles, maar het belangrijkste is je inschrijven. Want alleen als je bent ingeschreven, dan komt de koerier langs. Heel veel succes.
1: Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's. Dit

0: stages met meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landoflove.be.
1: Julie sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
2: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
3: Kom naar de gratis slimme bouwavond bij Moedlink in Waregem. In het Moedlink Experience Center ontdek je de technieken van vandaag en bespaar je energie vanaf morgen. Elke eerste dinsdag van de maand. slimmebouwavond.be.
4: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
5: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
6: Ik raag dan niet om uges, hè.
7: Ze had Kato dus kees gezegd. Kijk de keer bij Hoosjes, Aftrucks en Locristi.
6: Gooses, mijn geen op nee.
7: Het moet weer al juist te zien, hè.
6: www.goosjesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hulder tweedehands heftrucks.
7: Dat kan je niet van sukkel, hè.
6: Gooses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehands elektrische heftrucks en nog veel meer.

Een koud hart, maar een heet lichaam vandaag. Ja, ja. Het is nu al bijzonder heet. Elton John en Dua Lipa in de Claptone remix van Cold Heart. Het is vandaag 30 mei, de Strong Viking Obstacle Run. Die is volop bezig in Hofstade, Team Top. En wat top-dj's die zijn er het beste van zichzelf aan het geven. Je kan het allemaal volgen via onze socials op Instagram. Top Radio, daar moet je zijn. En dan zie je wat voor een grellig team wij hebben. Het zijn allemaal beren van mannen en vrouwen. Ga het checken op Instagram.

Free Your Mind van Brapsa en Clooney. Ik zou zeggen, free vooral de beentjes. Geef die beentjes toch een klein beetje licht en wat zuurstof. Het is de laatste hete dag. Geniet ervan. Zometeen de tophit 40 met Jonathan en de meest gedraaide hits bijt op. En blijf de Strong Viking Obstacle Run hier online of op.

0: Mai visibil ceva slack.
1: Da, e?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria nu funcționează.
1: Se știe? Bancaria nu funcționează? Ba, un scalt pe
0: cineva. Left call.
1: Calm. Pesitu sonder geld in Peru. En met een muggenspray bijna op. Ze biedt stik met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
3: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
5: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
6: Immoscoop!
1: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat stof hier.
6: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
4: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
1: Och, jongens.
4: Dat is wel een meld, hè.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Immoscoop, man!
3: Samen er iets moois van bakken? Das.
8: Wow.
3: Van Bibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer...
8: Wow.
3: Van Bibra.
9: Dit is Top!
10: De beste tophits van deze week staan voor je klaar. Eerst het middagnieuws krijg je van Niels. Niels, goedemiddag.
11: Goedemiddag. Al maar meer jongeren in Antwerpen plegen zware feiten, zoals poging tot moord, doodslag en onopzettelijk doden. Het Antwerpse jeugdparket registreerde vorig jaar 65 PV's, dat is een record en ook het hoogste aantal van het land. Jongeren die spijbelen lopen meer risico om in het criminele milieu te belanden, dat zegt jeugdadvocaat Chantal van den Bos.
12: Ze schamen de straat af, ze komen in contact met foute vrienden en op dat moment is het natuurlijk gemakkelijker om terecht te komen in een verkeerde groep, wat dat dan tot gevolg heeft dat ze soms dan wel feiten plegen. Daarom is het ook zo belangrijk dat de school mee aan preventie doet, dat ze nakijken dat er spijbelcontracten zijn en dergelijke meer, om juist te vermijden dat de gasten op straat rondhangen.
11: Er worden ook wel gewoon meer aangiftes gedaan en door de vele camera's in de straten is de pakkans ook groter. De liberale vakbond ACLVB verandert na 130 jaar van naam en heet voortaan Synova. Het is een samenvoegsel van het Griekse syn, dat betekent samen, en het Latijnse nova, dat betekent nieuw. De voorzitter wou het woord liberaal uit de naam, omdat de vakbond niet meer gelinkt wil worden aan de liberale partij anders. Bij Russische en Oekraïnse drone- en raketaanvallen zijn vannacht verschillende doden en gewonden gevallen. In Rusland zouden al zeker 3 mensen omgekomen zijn. Er is daar ook brand uitgebroken, in de buurt van een oliedepot en aan een tanker. In Oekraïne zijn dan weer inslagen gemeld op 7 verschillende plaatsen. Daar spreken ze van 1 dode en 5 gewonden. De Amerikaanse president Donald Trump is gezond, maar hij moet wel vermageren. Dat blijkt uit zijn laatste medisch onderzoek. De resultaten daarvan zijn vrijgegeven omdat veel Amerikanen twijfelen aan de fysieke en mentale gezondheid van hun president. Maar hij zou dus in uitstekende gezondheid zijn. De artsen raden hem wel aan om gezonder te eten en meer te bewegen. En als je nog een leuke activiteit zoekt dit weekend, dan kan je een archeologische site of een museum bezoeken. Want het zijn vandaag en morgen de archeologiedagen in Vlaanderen. Meer dan 150 sites en musea zijn open. Vaak met een interactief programma, ook voor kinderen en jongeren. Je hoort Benedikt Helegeer van de organisatie.
13: Het is echt een unieke kans om archeologie van dichtbij te ontdekken en zelf te ervaren. Heel wat activiteiten kan je zelf aan de slag gaan als archeoloog. En willen we iedereen laten kennismaken met het verleden onder onze voeten. En het draagvlak van die boeiende wetenschap dat archeologie is, vergroten.
11: Het volledige programma vind je op www.archeologiedagen.be. De voorbije edities lokten de archeologiedagen tot 20.000 bezoekers. Het is droog met af en toe zon bij maxima tot 30 graden. Later deze namiddag is er opnieuw kans op buien en onweer. Morgen meestal droog met zon en tot 24 graden. Maandag opnieuw kans op buien in de loop van de dag.
10: Twee lange files momenteel, die staan op de E313 richting Antwerpen, tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Vlies je 25 minuten en je moet er ook 22 minuten bij rekenen als je rijdt op de E40 richting kust. Daar een defecte bus tussen Loppem en Jabeke de Haan. 22 minuten dus verliestijd. Elders in de file verlies je minder dan 10.

0: van Hulpputten.
1: Hey, goedemiddag en of het een goede is, meer zelfs. Het is een top zaterdag na dat gekletterige donder van vannacht. Echt nu wel een mooi zomerweer bij 25 graden. En dat is voor mij ideaal, ik weet niet hoe jij erover denkt. Ondertussen gaan de 40 beste tophits op onze muzikale barbecue. Maar eerst nog eens proeven hoe we vorige week geëindigd zijn met de beste drie. Brons was voor... BB Rexha.
0: 2.
1: En Silver for Another, een 54 Ultra. En een vierde keer de goud al voor The Bouse

0: Het lijkt nu al de zomerhit van 2026 te worden. Het is dan ook vroeg zomer al. Hè. De Bausa, vorige keer al voor de vierde week op rij. De populairste tophit. Wordt het deze week nummer 5? Dat gaan we ontdekken. Iets voor 4, hoor je dat?
1: Is de tophit 40.
0: Ja, het was een kort nachtje bij mij. Het was door al die warmte in de slaapkamer alleen maar draaglijk om met het raam open te slapen. Om toch te proberen, heeft het toch wel behoorlijk flink en luid gerommeld boven. In de top 40 heeft de helft ook op zijn donder gekregen. 20 verliezers, 4 blijven zitten deze week. En we hebben ook 14 nummers, gelukkig maar, die een plus krijgen. En er rollen er ook twee keer de rode loper uit voor twee nieuwkomers. Een rode loper is zeker nodig, want het zijn niet van de minsten die komen opdraven. Het zijn echte grote wereldartiesten. Hou je maar vast. En we starten de lijst trouwens met een topper. 40 is Taylor Swift. En zij krijgt ook rood. Maar niet de rode kleur dat je wil hebben. Die van Rode Lantaarn.

0: Het is verdomd toch een sterke en straffe madame die Laura Tesoro donderdagnacht in spoed geopereerd. Aan de appendix, die moest er heel, heel dringend uit. En ja, dat was toch wel zeer ongelukkig qua timing, want dat was zo net voor de grote finale van The Voice op VTM op vrijdagavond. Je weet, ze is daar jurylid. Laura is wel een doorzetter, want ze was er en met heel veel pijn, maar ze was er wel bij in de finale. Ze heeft nu wel niet gewonnen. Het was team Koen Wouters die The Voice 2026 gewonnen heeft. En ik ben ook wel eens benieuwd of er binnenkort een van die nieuwe talenten van The Voice een hit gaan scoren. Redje heeft volgens mij zeer aandachtig meegeloerd naar het programma. Klaar om er zo minstens eentje in te pikken voor een goede dance track binnenkort. En met de jury lukt dat ook wel, hè. Redje en Laura Tesoro op 39 deze week in de top 40.
1: Dit is top!
0: En 38 is voor Sam Veld en Ello Black.

0: met je retro set. En wie weet sta jij als DJ deze zomer in de spoiler room op Camping Kitsch Club.
1: Schrijf er nu snel in op campingkitschclub.be.
2: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
3: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
2: En met extra korting. Let's go. Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: Zitten Vos.
5: Ja, Lemmes.
4: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
5: Schitterend, bij zo'n sausje hoor, een lekker stukje vlees. Hoe heb je gestikt liefst?
4: Doorbakken.
5: Zeker?
4: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
6: Dat is
2: de Vos Lemmes.
7: Oh, wauw. Oh.
8: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
7: Wow.
8: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
9: Yuzu.
8: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: 3, 2, 1.
2: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
10: Sorteren kan je zo meteen.
11: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
12: En zo'n grote badeend?
11: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

Even. I run, en daar stopt het niet bij. De Strong Viking Obstacle Run in Hofstade. Want ja, als een echte viking moet je dan natuurlijk vele obstakels trotseren. Gelukkig is de hitte vandaag toch al ietsje minder. Maar lukt het onze topcollega's om de meet te halen? We gaan straks nog even luisteren hoe het daar zit. Of beter, hoe het daar loopt. Dit is een ideale motivator, lijkt mij. Onderweg in de Strong Viking Obstacle Run. Dit is Koems.

0: straks in de Top Hit 40. It goes round and round. Voor als je onderweg bent in de Strong Viking Obstacle Run. En onderweg in de Top Hit 40, de powerstem van John Newman zo meteen. En hou je stilaan ook maar klaar voor de eerste nieuwkomer. En dit is al een ferme tip. Ik denk dat je al mee bent. Nu mee met de files onderweg. E313 richting Antwerpen schuif je aan tussen Massenhoven en Borgerhout. Vlieg je 25 minuten en ook zo'n 25 minuten. Op de E40 richting Kust, defecte bus daar tussen Loppem en Jabeke de Haan. En verder ook aanschuiven op de R1 Antwerpen richting Nederland tussen Antwerpen Centrum en Antwerpen Oost. Daar vlieg je er 15 minuten. Elders minder dan 10.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
2: Vrouw Wies.
3: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent.

0: Jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op Huizenjacht.

Het is de nieuwe van John Newman. Hij is eindelijk terug. Dit nummer doet een beetje terugdenken aan de hoogdagen toen hij scoorde met Love Me Again. Die power die zit er weer helemaal in. Hij zegt zelf dat het voorkomt, dit nummer, uit een periode van creatieve herontdekking dankzij het papa worden. Zou ook het voorproefje moeten zijn van een nieuw studioalbum dat nog dit jaar ook geboren zou worden. En dit is een geweldig house duo, Sonny Fodera en D.O.D. Ondertussen al 30 weken in de top 40. Think about us.

0: Na 30 weken nog altijd op 32 staan. Het is helemaal niet slecht. Is Sonny Federa en D.O.D.
1: Top Hit 40.
0: En dan is het tijd voor de eerste van de twee nieuwkomers. Ik zei het al aan het begin, aan de start van deze Top Hit 40. De nieuwkomers, het zijn echte toppers, echte wereldartiesten. Voor de hoogste nieuwkomer heb je nog een beetje moeten wachten. Maar deze kennen we al, want 16 jaar geleden was Shakira all over the world. Ze mocht dan het WK-anthem maken, Waka Waka, weet je nog? En het moet toch ongelooflijk zijn als ze het 16 jaar later nog eens vragen om het WK-anthem te doen. Kijk, dit is hem. Op 31, de eerste nieuwkomer.
1: Dit is Nieuw in de Top Hit 40.

0: Ah, let's go voor een dag of 16 spelers. Hè? De Rode Duivels, hun eerste match op het WK voetbal. Shakira met Burna Boy. Tantum voor dat WK.
1: Top hit 40, overzicht 40.
0: Het is vermoedelijk haar laatste week van Taylor Swift in de top hit 40 met The Fate of Ophelia. Gezakt van 36 naar 40.
1: 39.
0: Het is wel geweest voor Reggie en Laura Tesoro. Echt wel een ferme hit. Bound to be. Stond zelfs een paar weken op de tweede plaats. Nu is het wel bijna over. Daalt naar 39.
1: 38.
0: Kleine winst. Een plus 1 is er voor Sam Feld, Vice en Aloe Black. Hey Sam.
1: 37.
0: Turn the lights off, het licht is bijna uit. Min 3, 37.
1: 36.
0: En ook Afrojack en Sia verliezen plaatsen. Toch niet zo het geslaagde duo gebleken. Beetje jammer, maar ik vond het wel geslaagd klinken. Awake Tonight verliest 4 plaatsen.
1: 35.
0: Achteruit lopen, dat lukt helaas ook zeer goed voor Haven en Caitlin. I Run moet van 31 naar 35.
1: 34.
0: Oh, dat blijft wat duren met die dalers. Dit is er ook eentje. Koenks verliest er maar liefst 7. Galaxy.
1: 33.
0: En gelukkig is er dan John Newman. Hij doorbreekt die dalende trend. Hij krijgt een plus 2 voor Mary Go.
1: 32.
0: Sonny Federa, D.O.D. Think About Us.
1: 31.
0: Shakira loost haar tweede hit al deze week in de top 40. Die zomer kan niet meer stukken. Die, die.
1: Dit is Stop, de top hit 40.
0: Zometeen op 28 trouwens al de tweede en de hoogste nieuwkomer. Nu op 30, de nieuwe Bless.

0: stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info? landoflove.be.
1: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
2: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
3: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
4: De Raamfabriek.
3: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
4: De Raamfabriek.
3: Ja, we hebben een winnaar.
5: De Raamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnen.

0: Thuis en horeca. Bekijk het aanbod op sunsystems.be.
1: Sun Systems. Ja, hallo maat.
2: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
3: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
4: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
5: Waarom dure reizen? Niet nodig met dit Belgisch zomerweertje. Maak van jouw tuin de ideale vakantiebestemming met een zwembad of jacuzzi van Out at Home. Ben je toe aan verfrissing? Check ons aanbod en deals op outathome.be.

0: soul. Feel it in my head, my heart, my soul. 29, BXT en Silver. Ja, we hebben de rode loper van onze eerste nieuwkomer van daarnet nog niet weggehaald. We hebben hem netjes laten liggen, want er zijn er alweer bij die gaan binnenkomen. Shakira en Burna Boy, die shotten hun track al binnen. En de volgende twee sterren gaan dat ook doen. En het zijn niet van de minste, luister maar. I don't need a camera to capture this moment. Dit is nummer 1, Ed Sheeran. Dit is al nummer 2. Ja, toch wel benieuwd hoe die twee samen klinken.
1: Top Hit 40.
0: Maar het nummer dat ze samen hebben gemaakt, dat heeft al eigenlijk al een geschiedenishistorie. Want Martin Garrix heeft de eerste versie van dat nummer zo'n jaar of 15 geleden alles gespeeld op een set. Het is toen in een kluis beland en af en toe is er ook al eens aan gewerkt, want een jaar of 12 geleden zijn Ed Sheeran en Martin Garrix samengekomen en is het idee beginnen broeien om dit nummer verder te gaan uitwerken. Kijk, ondertussen is het uitgebracht. En is het meteen al een dikke hit aan het worden. Het was de top tune of the week voor deze week. En het komt nu als hoogste nieuw binnen op nummer 28. May I present you Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat it.
1: Dit is de hoogste nieuwe in de Top Hit 40.

0: Krevel.
1: Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
0: Krevel, leef beter.
2: Dit is Stop!
3: File op de F40 richting kust door een stilstaande bus en daar is iets mee aan de hand. Niels vertelt jou nu meer de top headlines.
4: Goedemiddag. Langs de E40 in Jabeke richting Oostende is de politie binnengevallen op een Flixbus. Een van de chauffeurs belde de politie nadat hij een wapen had gezien. De bus is dan gestopt op de pechstrook. Anne Berger van de federale politie.
5: De wegpolitie heeft in samenwerking met de politiezone het Hout alle mensen van de bus laten stappen. Iedereen is gefouilleerd en de bus wordt eigenlijk volledig doorzocht ook. Intussen zijn er wel al 2 vuurwapens aangetroffen op het toilet in de bus, maar dus het verder onderzoek loopt daar momenteel nog. Er zijn 2 rijstroken open in de richting van de kust.
4: Het verkeer wordt aangeraden om de afrit in Loppem te nemen. De liberale vakbond ACLVB verandert na 130 jaar van naam en heet voortaan Synova. Dat is een samenvoegsel van het Griekse syn, dat betekent samen, en het Latijnse nova, dat betekent nieuw. De voorzitter wou het woord liberaal uit de naam, omdat de vakbond niet meer gelinkt wil worden aan de liberale partij anders. En in Laos zijn 5 van de 7 goudzoekers bevrijd die al meer dan 10 dagen vastzaten in een grot. De mannen raakten in de problemen nadat de grot overstroomde door zware regenval. Enkele andere goudzoekers konden nog ontsnappen en verwittigden de hulpdiensten. Er zijn ook nog altijd 2 mensen vermist, maar de kans dat ze nog leven is klein. Het is droog met af en toe zon bij maxima tot 30 graden. Later deze namiddag opnieuw kans op buien en onweer. Morgen meestal droog met zon en tot 24 graden. Maandag opnieuw kans op buien in de loop van de dag.
3: Het gaat langzaam op de E313 richting Antwerpen tussen Maschhoven en Antwerpen-Oost. Verlies je een half uur. 25 minuten verlies je dan op de R1 Antwerpen naar Nederland. Antwerpen-West tot Borgerhout, daar schuif je aan. En ook op die E40, dus zoals net gehoord in het nieuws, richting kust door die bus tussen Loppem en Jabeke te gaan. Daar verlies je 25 minuten. Op een andere plek, beter nieuws voor jou. Mocht je daar in de file staan ergens, verlies je er minder dan 10 minuten.
2: Dit is Top.
3: En het is meteen van bam, de hoogste nieuwkomer hebben gehad. Maar nu is het tijd voor de sterkste stijger. 10 erbij voor de nieuwe Hugo. Bam, bam.
2: We make you move. Dit is Top. We make you move. Dit is de sterkste stijger in de Top Hit 40.

0: waren toch wat minder spraakzaam de vorige keer. 3 words minder voor Gabri Ponte op 26. Ja, mochten we het praten maken van alle producten, ik denk dat we alleen maar stijgers zouden hebben. Zeker als we daar diesel of benzine gaan bijrekenen. Maar wat als wij hier bij Top is iets helemaal anders doen? Zou kunnen zeggen, we gaan de prijs een beetje laten dalen voor jullie, een beetje goedkoper laten maken. Maar we gaan volgende week straffer doen. We gaan veel beter doen dan dat. We gaan het gewoon eventjes gratis maken. Een gouden tankcheck ter waarde van 1000 euro. Dat klinkt niet slecht. Maar hoe kan je dat winnen volgende week? Wel, dat ga ik je zo meteen vertellen.
1: Dit is Top.
0: Nu Afrojack, Hello Black, staan op 25.

0: Een goedkopere wereld, dat zou leuk zijn.
1: Top delivery.
0: Ja, volgende week is het een beetje van een gratis wereld. Volgende week krijgt onze koerier van Top Delivery rond. En hij is niet zwaar beladen hoor, maar wel hij rijdt hier rond met iets kostbaar dat hij mag uitdelen. Elke dag vertrekt hij op zijn scooter met een gouden tankkaart van maar liefst 1000 euro. Het vraag is dan, gaat hij bij jou thuis stoppen? Dat zou zomaar eens kunnen, maar pas op. Als hij stopt bij jou thuis, gaat hij wel niet aan de bel ding-dong doen. Nee, alleen wie luistert weet wanneer hij of zij de deur mag en moet openen. De juiste code wordt live in de uitzending gegeven in de ochtendshow bij Jeroen en Koen tussen 6 en 10. Maar, het belangrijkste vooral, en hier begint het allemaal, om jouw adres in die pot te steken als route. Voor onze koerier moet je het adres natuurlijk eerst doorgeven. Dat lijkt allemaal logisch. Dus wat moet je doen nu al om volgende week misschien die coureur. Hij komt niet op de fiets, dat is maar een brommertje. Om die koerier met een houten tankkaart te laten langskomen van 1000 euro. Inschrijven via topradio.be of het kan ook via de app topradio.be. Daar vind je het inschrijvingsformulier. Veel succes!
1: Top Delivery 2026, samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.

Wat een week hebben we toch wel meegemaakt, hè? Met zo'n tropische warmte. Ik hoop dat je er een beetje tegen kon, maar woensdagavond, dat vond ik zo'n fijne dansavond. Er was zo'n, ja, een klein fris windje, dat maakte zo wat aangenamer. En we hadden top opstaan in de tuin, op het terras. En we waren ferm aan de dans. Het had alles te maken met de aflevering Club Midweek met Jens en Wanty. En er was een speciale DJ-set van een beloftevolle DJ, die trouwens ook in onze top 40 staat. Staat op 22. Dit is Brian V. Where have you

0: budget. Schrijf je nu in, luister volgende week top en win. Als je op tijd de voordeur open doet. Alle details topradio.be. We make you move. Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.
1: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
2: Het is Bol-tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bolcamp kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
3: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
4: Sorry, maar het is WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
6: Oh, wauw. Oh.
7: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
6: Wow.
7: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
8: Yuzu.
7: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
0: Top 21.

0: Tolk en Khaled. Dive into me. En straks glijden we de top 20 binnen.
1: Top hit 40, overzicht 30.
0: Maar eerst een snelle recap vanaf nummer 30. Dit lijkt niet de allergrootste wereldhit van Bless te worden, niet zoals Kisses. Bless moet met deze terms and conditions al om naar omlaag. En dat na amper 4 weken.
1: 29. I feel it in my head, my heart and soul. The
0: love that you give me, the love that you give me. I feel it in my... Dancer, Nederland en België doen het goed samen. BXT en Silver. Head, Heart and Soul krijgt een plus 1.
1: 28.
0: Niet elke DJ kan zeggen dat hij met Ed Sheeran mag samenwerken, maar een grootmeester als Martin Garrix is daar wel in geslaagd. Repeat It is de hoogste nieuwe.
1: 27.
0: Wat een temperaturen deze week. Hoog zomer en daar profiteren Hugel en Salto zeker van. Hè. De sterkste stijger met deze zwoele beats. Een plus 10 voor Jamaican. Bam bam.
1: 26.
0: Dit duo doet het wel wat minder. Gabri Ponte en Sam Harper. Min 3 voor Words.

0: Als het nu 23 is, dan is dat slecht nieuws voor Thomas Gray, want hij stond vorige week nog 21 met Rumors.
1: 22.
0: En Brian Vier, die blijft daar op 22. Where have you been?

0: kleinste verlies is er voor Alok en Khalid. Zijn plaatje gaat eraf voor Dive Into Me.
1: Dit is Stop, de Top Hit 40.
0: En zo beginnen we nu aan de beste helft van de lijst. Met op 20, Alessa en Sasha.

0: gaan straks richting Hofstade. Even kijken in of bij de Strong Viking Obstacle Run. Wie gaat de meet van onze top DJ's naar onze inschatting? Zouden ze binnenkort toch wel over de meet moeten rollen of strompelen? En deze Ambers die krijg je ook nog van Robin Schulz. Maar eerst even kijken waar je vertraging op loopt. Langste vertraging met een half uur extra op de Antwerpse ring momenteel richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 20 minuten komen erbij op de E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En ook 20 op de E40 richting Kust door een incident met een bus tussen Loppem en Jabeke de Haan. In andere file verlies je gelukkig minder tijd mocht je ergens anders in de file terecht te komen zijn. Minder dan 10 minuten.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
1: Immos Koopman.
4: Dit is Top. Top Hit 40. Jonathan van Helleputte. We make you

staat 18 deze week. Robin Schulz en Ambrose. Wie van onze top DJ's mag zich een echte Strong Viking noemen? Wie haalt ze eindmeets op dat loodzware, maar oh zo plezante parcours van de Strong Viking Obstacle Run in Hofstade? We gaan even polsen bij een DJ die hopelijk nog een beetje adem over heeft om even te kijken hoe het is gelopen. We gaan het zo meteen ontdekken. Eerst ontdekken we

0: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
1: De Raamfabriek.
0: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
1: De Raamfabriek.
0: Ja, we hebben een winnaar.
2: Deraamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
3: Mo, zie je kabinetten van je mode van?
4: Ja, ook.
3: Zie je slim?
4: Tuurlijk.
3: Kun je ding voorspellen?
4: Alleen, wat zie je bij wie?
3: Wie had er 2K winnen?
4: Duitsland.
3: Joi.
4: Mo of nee, Marokko?
3: Mo.
4: Baie.
3: Ja.
4: Frankrijk.
3: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt hier juist niks voorspellen.
4: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hokken. Je dozen.
3: Ja, dat wel.
5: Mode van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
6: Ik klap ik tegen mijn tomaten, maar ze zeggen zij niks terug. Een tomaat klapt niet, hè? Weet je waar ze klappen? Bij Groencentrum. Ze hebben daar alles voor je moestuin.
7: Groencentrum. In Brugge, Ieper en Nevelen. Groencentrum.be. Moduvan.
8: Gelijk wie dat er wint. Wie er mooi kom je net de zak slimmer.
9: Ondermijn overkapping van Sun Systems is altijd goed.
10: Zonwering, overkappingen, windschermen en schuifwanden. Voor thuis en horeca. Bekijk het aanbod op sunsystems.be.
9: Sun Systems. Ja, hallo maat.
11: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
12: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
13: Ik raag dan niet om u, hè.
14: Schat, ik heb al dus kies gezegd. Kijk de keer bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
13: Goosses, mijn geen op nee.
14: Het moet weer al juist zien, hè.
13: www.goossesheftrucks.be. Hola, er zijn al nieuwe elektrisch transpalet voor €995.
14: Dat kan je niet voor sukkel, nee.
13: Goosses, al meer of 20 jaar. Nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
15: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee? Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
16: Waarom dure reizen? Niet nodig met dit Belgisch zomerweertje. Maak van jouw tuin de ideale vakantiebestemming met een zwembad of jacuzzi van Out at Home. Ben je toe aan verfrissing? Check ons aanbod en deals op outathome.be.

0: Madonna dus en Sabrina Carpenter. Dit is top. Ja, volgens mijn inschatting zouden top-dj's nu rond moeten zijn met de Strong Viking Obstacle Run. Aan de lijn, Thibaut, ben je al een beetje erover? Over de meet ben je sowieso al, maar ben je er al een beetje over, een beetje op adem gekomen? Hoe zit dat?
1: Ja, toch wel. Goedemiddag, Jonathan.
0: Je klinkt nog fris.
1: Ja, ik klink nog zo. Ik ben net gedoucht ook hier.
0: Ja.
1: En ik de 13 kilometer gelopen. En ça va nog, de benen voelen nog oké aan. Wel een beetje zwaar, maar hier in het zonnetje valt dat eigenlijk wel goed mee.
0: We moeten geen vervanging zoeken voor jou voor volgende week. Niet nodig.
1: Het gaat te zien zijn wat dat morgen geeft. Hè.
0: Dat gaat de zwaarste worden natuurlijk. Zeg, en de collega's, hoe is dat afgelopen? Bram heeft ook meegelopen.
1: Ja, Bram heeft met mij de 13 kilometer gedaan. Wij zijn samen over de meet gekomen. We hebben eigenlijk een gans...
0: Hand in hand.
1: Ja, hand in hand. Knuffeltje daarbij. Hè. Voilà. Zo moet dat, hè.
0: Ja, ja.
1: En alle twee zonder enig probleem eigenlijk over die meet geraakt.
0: Zeg, in de promotekst op de website van de Strong Viking Obstacle Run prikkelen ze om in te schrijven om jouw innerlijke krijger te laten ontketenen. En Thibaut, is dat dan gelukt? Jouw innerlijke krijger, is die ontketend geraakt?
1: Jawel, zeker. Zo op het einde, de laatste kilometer, moesten we zo allemaal door modder en water enzovoort. En dan voelde ik mij wel even zo in de vikingtijd, dat moet ik wel zeggen. Ja.
0: Nou, dat was het zwaarste dan.
1: Ja, het zwaarste was eigenlijk het lopen. Ja, dus er zijn heel veel obstakels onderweg. Maar de loopstukjes in het zand en zo zijn wel echt heel zwaar. Die deden pijn aan de kuiten.
0: Zeg, vorig jaar was er een incident met een bril van een collega. Er is ook een incident geweest dat jaar ervoor met zand in de ogen. Die moest dan naar de EEHBO. Hoe zit het nu? Is er al iemand gesneuveld van de topluisteraars of collega's?
1: Wel, niemand van de collega's, niemand van de luisteraars, laat mij zo zeggen. Van de collega's was toch iets anders. Bram en ik, wij zijn heel hard over de lijn gekomen. Maar op dit moment loopt Louis eigenlijk nog de 42 kilometer. Die is aan zijn laatste...
0: Oeh, die is zwaar.
1: Ja, die is aan zijn laatste 4-5 kilometer bezig, denk ik. Maar zo met... hiernet is hij ons gepasseerd en hij had aan zijn hand een grote plakker. Ja, hij heeft zich blijkbaar pijn gedaan en hij heeft een grote blaar en hij is naar de EHBO moeten gaan. Dus,
0: op zijn hand?
1: Ja, op zijn hand. Dus van een obstakel te doen of zoiets, denk ik. Moet zijn geweest. Maar het gaat nog zware 4-5 kilometer voor hem worden, denk ik.
0: Oké, ik zou zeggen, goed supporteren voor de Louis. En we zullen hem straks opvangen meteen aan de meet. Bel meteen als hij er bijna is, dan gaan we meteen de microfoon onder zijn neus duwen. Hè? Zoals de echte sporters, de coureurs, dat ze net over de meet komen, nog hijgend en zo, dat is altijd het mooiste dan.
1: We geven hem geen tijd om te repeteren.
0: Nee, absoluut niet. Goed, zeg Thibaut, merci eens, hè.
1: Yes, graag gedaan. Dat
0: en drink erop een.
1: Ja, zeker.
2: Top Hit 40.

dit. Dit is zo'n aanstekelijk deuntje. Milky op 15, Just the Way You Are. Een 14, dat is een stijger. En eentje van bij ons, Digilicious, een Milo. 5 erbij op 14, Forever Young.

0: morgen.
1: Samen knoeien tot het perfect is? Dat is van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer van Vibra.
2: Dit is Stop.
3: Zometeen het laatste uur van de Top Hit 40. Met de grote finale richting de nummer 1 aftellen. Eerste Top Headlines met Niels. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Langs de E40 in Jabeke is de politie binnengevallen op een Flixbus. Een van de chauffeurs belde de politie nadat hij een wapen had gezien. De bus is dan gestopt op de pechstrook. Anne Berger van de federale politie.
5: De wegpolitie heeft in samenwerking met de politie Zoon het Hout alle mensen van de bus laten stappen. Iedereen is gefouilleerd en de bus wordt eigenlijk volledig doorzocht ook. Intussen zijn er wel al 2 vuurwapens aangetroffen op het toilet in de bus, maar dus het verder onderzoek loopt daar momenteel nog.
4: In Laos zijn 5 van de 7 goudzoekers bevrijd die al meer dan 10 dagen vastzaten in een grot. De mannen raakten in de problemen nadat de grot overstroomde door zware regenval. Enkele andere goudzoekers konden nog ontsnappen en verwittigden de hulpdiensten. Er zijn ook nog altijd 2 mensen vermist, maar de kans dat zij nog leven is klein. En sport. Op het tennistoernooi van Roland Garros heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de 3e ronde van het dubbelspel. Samen met haar Chinese partner Shuai Zhang schakelde ze een Argentijns-Duits duo uit in 2 korte sets, 2 keer 6-1. En het weer nog. Het is droog met af en toe zon bij maxima tot 30 graden. Later deze namiddag is er opnieuw kans op buien en onweer. Morgen meestal droog met zon en tot 24 graden. Maandag opnieuw kans op buien in de loop van de dag.
3: De 3 langste files momenteel, Antwerpse ring, richting Nederland tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Daar verlies je momenteel een half uur van je tijd. Nog vertraging op de E40 richting kust tussen Loppem en Jabeke te gaan. Verlies je 20 minuten. Dezelfde verliestijd heb je op de E313 naar Antwerpen tussen Ranst en Antwerpen-Oost. Als je een andere file staat momenteel, beter nieuws voor jou, verlies je er minder dan 10 minuten.
2: Dit is Top. Top Hit 40. Jonathan van Helden.
3: We tellen af richting de nummer 1, maar nu eerst Miles Away met Papi naar de zoo. Een beetje loco, dat mag.

Net als vorige keer op 12 in de top 40, Offenbach, Miles Away. De Franse toppers die passeren straks trouwens nog een keertje. En dat met hun opvolger. Met een track die ze gesampled en geremixed hebben uit de Nillies. Je gaat hem straks wel proeven. Net voor de top 3 laat ik hem je horen als de nieuwe top tune of the week. En trouwens, zometeen nog meer fresh new music in deze top 40. In top fresh laat ik jou een nieuwe release horen van New Music Friday van gisteren. Eentje dat er voor mijn part bovenuit springt. Maar ik ben benieuwd wat jij er gaat van vinden. Want je mag het raten, je mag er commentaar op geven en vooral punten op 10 geven. Maar dat is allemaal voor zometeen. Dat komt allemaal nog aan bod. We gaan nu stilaan op weg richting de top 10 met op 11. Topic, Becky G. Sorry, papi.

0: Sorry, papi. En papi betekent niet papi of papa gewoon, maar het is gewoon een stoere mink en een knappert.
1: Top hit 40, overzicht 20.
0: De top 20 van deze top hit 40 werd geopend door deze twee knapperts. Alesso en Sasha met Destiny.
1: 19.
0: Een week geleden de hoogste new entry op 26. Calvin Harris en Jessie. Ze stijgen door met Satisfy.
1: 18.
0: Robin Schulz die staat drie lager met Ambers.
1: 17.
0: Kygo en Khalid moeten licht naar beneden. Save My Love van 16 naar 17.
1: 16.
0: En deze sloebers Madonna en Sabrina Carpenter die pikken die 16e plaats in.
1: 15.
0: Ultra aanstekelijk, Milky en Mel Grab, Just The Way You Are, 15.
1: 14.
2: Just remember we're forever young.
0: Dubbel Belgisch en het stijgt, trotse Belgen zijn we, Djalicious en Milo. Forever Young stijgt er 5.
1: 13.
3: Come on, get on up, we're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo.
0: De vraag rijst nu, heeft Shakira haarzelf een beetje in de voet geschoten? Of is het zo van net op tijd? Met de nieuwe single nu al uit te brengen bedoel ik dan. Die kwam binnen op 28. Maar ondertussen vliegt Zoo wel uit de top 10. Van 9 naar 13.
1: 12.
0: En de nummer 12, dat is net als vorige week. Voor Offenbach, Miles Away.
1: 11.
0: Ja, ze zitten behoorlijk aan die grote poort van de top 10 te duwen. Topic en Becky G, ze gaan van 13 naar nummer 11 met Sorry Papi. Ja, dat is nu tijd voor de finale van deze top 40 van deze week.
1: Dit is top.
0: Dit zijn de laatste 10 van de top 40, de beste 10.

0: Bruno Mars van 7 naar 10, I Just Might.
1: Top Fresh, nieuw in de playlist van Top.
0: Ja, ik had je nog wat nieuwe muziek beloofd. Er is toch wel heel wat leuks uitgebracht gisteren. Een aantal releases die ik toch onthouden heb. En één daarvan is Clooney en Groove Theory met One Question. Het is een nummer uit de jaren 90 dat een beetje gesampled en herwerkt is. En ik vind het een leuk resultaat geworden. Maar de vraag is nu... Ja, de titel is One Question. Er is één vraag, maar wel de belangrijke vraag. Wat vind jij van deze track? Laat het me weten via de topradio.be-app. Stuur mij een berichtje met jouw score op 10. Voor deze Clooney en Groove Theory. Hier komt-ie.
1: Dit zijn de hits van Top.

0: Jij weet het, jouw mening die doet er altijd toe hier bij Top. Zeker wat betreft nieuwe muziek willen we graag weten wat je van de track vindt. Ofwel vind je hem leuk, ofwel vind je hem maar niks. Laat het gerust weten. Hoeveel op 10 score je die nieuwe van Clooney? One Question. Laat jouw punt op 10 achter in de Top Radio BE-app. Dankjewel, hè. Hey. Top.
1: Je vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Gold Republic en krijg met code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld.
2: Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes, 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Hé hey maat, zot word ik jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
4: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè?
3: Ja, ik weet het.
5: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buiten terras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
3: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
5: Ha ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
3: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

0: De laatste week een beetje aan het dalen, maar terug een beetje gekrabbeld. In plaats er weer bij Lost Frequency. So much beauty around you.
1: Top Fresh. Dit is nieuw in de plaats.

0: Dit is net gereleased, gisteren uitgekomen. De nieuwe Clooney in Top Fresh met One Question.
1: Top Fresh, nieuw in de playlist van Top.
0: Maar wat is nu het oordeel van de topluisteraar? Ik heb alle berichtjes bekeken in de Topradio BE-app. En ik moet zeggen, de meningen zijn echt uiteenlopend. Echt ongelooflijk. Ik zal beginnen met de slechte scores. Ik zal van onder beginnen. Het is echt van onder. Met een 0 op 10 van Wietse. Die zegt afvoeren die handel. Glenn zegt, het spreekt me totaal niet aan. Die deelt ook 0 op 10. Dat zijn harde opdoffers voor Clooney. Sophie heeft dan een ander oordeel. Super schrijft ze. Het is heel catchy. Voor mij krijgt het een 9. Ik zie hier ook nog een 8 binnenkomen van Amber. En even kijken. Louisa die zegt een 9. Frans zegt goed nummer. Meer van dat. Er staat wel geen score bij. Enfin, Benny zegt niet zo min inderdaad, maar het krijgt toch wel een 7 op 10. Ik heb alle scores die zijn binnenkomen opgeteld en dan weer gedeeld. Gemiddelde score berekend. En dan komen we toch aan een 5 op 10. Is het goed? Nou, een beetje. Is het slecht? Ook niet. Het is met de hakken over de sloot. Clooney and One Question. Dan gaan we weer door met de lijst. We zitten aan 8.

I want you. Welkom Gordo en Renier Sonneveld. Welkom in de top 10. Sinds deze week staan ze erin en ze zijn gestegen van 11 naar nummer 8. De enige lijst waar er toe natuurlijk. Hè. Dit hoor je elke vrijdagmiddag tussen 11, tussen 1 en 4 en ook op zaterdag tussen 1 en 4. De allerbeste van de week, de beste tophits in de tophit 40, de meest gedraaide, is ook de populairste, dat is logisch. Gordo is gestegen met Loco Loco van 8 naar nummer 11 en dit mag er ook eentje vooruit. Uit de Laars van Italië, Medusa. Dit is Don't Wanna Go Home in de tophit 40. Can we

0: Straks in de Top Hit 40.
1: Tijd geleden nog helemaal bovenaan onze lijst, maar is op de terugweg. Staat op nummer 6 deze week en hoor je zo meteen voorbij komen. Jennifer Lopez en David Guetta, Save Me Tonight. Eerst even naar de vertraging van de weg. De files van minstens 10 minuten. Staat er eentje op de E40 richting Kust. Staat er al de hele namiddag met het incident met die bus tussen Loppem en Jabeke te gaan. Daar verlies je 20 minuten. En een kwartier file op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen Centrum en Antwerpen Oost. Op een andere plek vertraag je minder dan 10 minuten.
2: Oh, wauw. Oh.
3: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
2: Wow.
3: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
4: Yuzu.
3: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Vrouw Wies.
6: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
0: Top! Top Hit 40. Jonathan van Helleputte.
7: Dit

Ja, dit zingt zo eenvoudig mee dat je er echt wel supergoed gezind van wordt. Hè? Mocht je dat al niet zijn als je het opluistert. Kamerad zit nog niet aan zijn piek, denk ik. Deze week stijgt hij weer een plaatje. En komt hij terecht op 5 of de nummer 1 ook de zijne gaat worden. Dat valt wel nog af te wachten, maar dat is dan weer voer voor de komende weken in de Top Hit 40 hier bij Top. Hè? Be Mine, Kamerad, die staat op nummer 5. En zo komen we al dicht tegen het podium van deze Top Hit 40 van deze week. En er stond deze wel nog op vorige week, dus er gaat plaatje af van 3 naar 4. Bebe Rexha, dit is New Religion.

0: My New Religion, het podium gaat er een beetje nieuw uitzien, want er is wel vernieuwing op komst, want dit valt van het podium weg. Hè. Dat was New Religion en Bebe Rexha.
1: De Top Tune of the Week.
0: En dan tijd voor de nieuwe Top Tune of the Week die we nu presenteren. En we moeten daarvoor eigenlijk een beetje, of een beetje veel zelfs, terug naar de Nillies. Naar 2004, toen een van de grote dancehits was deze. Origineel van de Britse band Star Sailor, maar die scoorde vooral een wereldhit dankzij de remix die je hoort van Tim White Duke. Kijk, 22 jaar later wagen de Fransmannen van Offenbach aan de remix van de remix. Dit is de nieuwe Fort to the Floor.
1: Dit is de Top Tune of the Week.
2: Offenbach en Star Sailor, Fort

0: Lilian is al fan van onze nieuwe toptune of the week. Geweldige mooie remix en het klinkt fantastisch. Love it. Zeg, hoe ziet het nieuwe podium van de Top Hit 40 eruit? Super. Het zijn de drie populairste Top Hits van deze week. En ze komen er zo aan voor jou. Hier in de Top Hit 40.
1: Top Hit 40. We make it.
2: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
3: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepi of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
4: Groene vingers. Ikke. Maar ben jij jong? Als ik iets wil weten, dan vraag ik advies bij het Groencentrum.
5: Groencentrum. Voor alles wat nodig is in uw tuin. In Brugge, Ieper, Nevelen of op groencentrum.be.
6: Bij kastenvakman.be maak je kasten op maat. Perfect passend en in topkwaliteit Belgisch materiaal. Configureer eenvoudig online, kies je kleuren, geniet van snelle thuislevering en zet je kast zelf in elkaar met onze heldere montagehandleiding. Kastenvakman, dat is maatwerk voor eender waar in huis. Aan de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
2: Waarom dure reizen? Niet nodig met dit Belgisch zomerweertje. Maak van jouw tuin de ideale vakantiebestemming met een zwembad of jacuzzi van Out at Home. Ben je toe aan verfrissing? Check ons aanbod en deals op outathome.be.

30 jaar Milkink, Linda is terug en ze schrijft nu ook mee aan de nummers. Doet ze dat goed, vraag je? Ik zou zelfs durven zeggen van, het is gewoon top, Linda. Na amper 3 weken staat die nieuwe single Madison op 3. Milkink is aan de vlammen richting de top van de top hit 40. Kanshebber dus voor de koppositie in de komende weken. Ik moet zeggen, Another N54 Ultra, die behouden ook nog wat kansen op die nummer 1. Ze blijven deze week op 2 met Talk To You.

0: op nummer 1 in de Top Hit 40.
1: Ja, en dan op nummer 2 in de Top Hit 40. Na nummer 2 krijg je nummer 1. En ja, die ga je zo meteen wel krijgen. Maar eerst natuurlijk nog eens een overzicht vanaf de nummer 10.

0: Ja, wat een naam om die top 10 van de top 40 van deze week te openen. Met niemand minder dan Bruno Mars, I Just Might.
1: 9.
0: 9, en dat is goed nieuws voor Last Frequencies. Hij is weer in de stijgende modus deze week. So Much Beauty.
1: 8.
0: De enige nieuwkomer in de top 10 deze week, Gordo en Renier Sonneveld, hoorden er nu bij. Met Loco Loco.
1: 7.
0: Don't Wanna Go Home Tonight. En om dat kracht bij te zetten, stijgen ze nog eventjes door naar nummer 7. Medusa.
1: 6.
0: Eén lager, Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight.
1: 5.
0: Kamerad doet het andersom. Hij stijgt van 6 naar 5 met Be Mine.
1: 4.
0: Ze moet het podium loslaten, Bibi Rexha. New Religion daalt naar 4.
1: 3.
0: Het is weer zotjes aan het gaan voor Milk Inc. Pas de derde week. En er staan ze al op het podium met Madison.
1: 2.
0: En dan Another en Ultra. 54 Ultra, die blijft relaxed gewoon staan op die tweede plaats met Talk To You. Ja, dan is die laatste belangrijkste stuk van de muziekpuzzel van de top 40 makkelijk in te leggen. Dat betekent dat we geen wijzigen hebben bovenaan. De Bausa blijft de populairste tophit. Dat al voor de vijfde week op rij met Magnetic.

0: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
1: Ja, mocht dat niet misschien?
0: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
1: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
3: B-Bad.
2: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
4: Dit is Stop! Is onze Louis nog in leven? Dat gaan we straks checken na 4 uur. Maar eerst zijn er... Ja, de top headlines natuurlijk. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. De sociale inspectie heeft vandaag extra controles uitgevoerd in de verhuissector. Omdat de sector gevoelig blijkt voor zwartwerk en fraude. Het is geen toeval dat de controleactie vandaag gepland was, zegt Bart Stalpaard van de inspectiedienst.
6: Wij doen beroep op de gemeentes, de steden, die vaak weten wanneer er een verhuis zal gepland worden. Dus vandaar ook dat wij deze dag vandaag doen. Wij weten dat mensen normaal op het einde van de maand moeten verhuizen, wanneer ze een appartement of een huis huren. Dus vandaar, het is op zich gezond boerenverstand.
5: Bij vorige controles bleek 1 op de 3 verhuisfirma's niet in orde. De resultaten van deze actie zijn nog niet bekend. Over 2 uur begint de Champions League finale tussen PSG en Arsenal. Om 6 uur dus, en dat is opvallend vroeger dan andere jaren. Meestal is dat later op de avond. Voetbaljournalist Gilles De Bilde legt uit hoe dat komt.
7: De belangrijkste reden is voor UEFA dat het vindt dat het schappelijk of beter te bekijken valt voor jonge mensen, voor kinderen. Maar het heeft natuurlijk ook een reden hier ter plaatse in Budapest. Het openbaar vervoer om dat uur is nog doenbaar.
5: En de Engelse voetbalclub Liverpool heeft zijn trainer Arne Slot ontslagen na tegenvallende resultaten. Vorig jaar speelde hij nog kampioen, maar dit seizoen werd Liverpool pas 5e in de competitie. Het is droog met af en toe zon bij maxima tot 30 graden. Later deze namiddag is er opnieuw kans op buien en onweer. Morgen meestal droog met zon en tot 24 graden. Maandag opnieuw kans op buien in de loop van de dag.
4: Ja, dankjewel. En tot over een uurtje natuurlijk, dan krijg je een nieuwe top headlines te horen. Eerst even meegeven dat je 20 minuten moet aanschuiven op de E314 richting Lummen door een ongeval dat gebeurd is ter hoogte van Houthalen Helchter. Je schuift al aan vanaf Genk Centrum. 20 minuten extra dus daar. Antwerpsring richting Nederland, een kwartier extra tussen de Legrellelaan en Antwerpen Oost. En als je nog in een ander file belandt, heb ik best goed nieuws voor jou eigenlijk, want het kost je niet meer dan 5 minuten extra op dit moment.
3: Dit is Top.
4: Het is vandaag de dag van de aardappel. En wat doen we dan? Ha, er een patat op geven natuurlijk. Onder andere met Martin Solveig. Hey, goedemiddag.

want it. Er zijn van die mensen die een klein beetje sportief zijn en er zijn er anderen die er hun hand niet voor omdraaien om los 42 kilometer te lopen met nog een paar hindernissen onderweg. Ja, we hebben in ons topteam ook zo'n aantal van die sportievelingen. Een van die mannen heet Louis trouwens, je kent hem van in de ochtend en hij is op dit moment aan het bewijzen in Hofstade dat hij dat kan. En misschien is hij ook wel gewoon als een jong dartelend veulen over de finish gestrand of geland natuurlijk met een grote smile op zijn gezicht. Ah, wel, ik ga het straks eens checken.

0: Hoe zou het zijn met onze Louis die daar in Hofstad het beste van zichzelf heeft gegeven? Wel, straks ergens gaan we eens horen of hij nog in leven is. Maar er is nog iets veel belangrijker. Top Delivery. Ja, het heeft vooral met de volgende week maandag te maken. Dat is gewoon overmorgen eigenlijk. Hè. Dan kan je hier 1000 euro aan tankbudget winnen. Een gouden tankkaart komen we zomaar gratis en voor niks voor je deur leggen in een mooi pakje. Maar er hoort wel iets bij natuurlijk. Hè. Jij moet vooral tussen 7 en 8 goed luisteren naar Jeroen en Koen en vooral goed opletten welke code ze vertellen. En als je die code weet, ja, dan kan je de doos openen natuurlijk en dan is die gouden tankkaart voor jou. Als het om een of andere reden niet lukt, goh, dat is vervelend. Dat is echt balen. Maar er is dan wel een oplossing, want Bram tussen 5 en 6. Geef dan een herkansing. Dan gaan we het pakje ergens anders droppen voor een of andere voordeur. En dan is het eigenlijk aan jou om hetzelfde te doen. Hè. Misschien is het wel jouw voordeur. Hoe kan je ervoor zorgen dat het jouw voordeur is? Ja, jezelf inschrijven natuurlijk. Via topradio.be of via de topradio.be. Dat kan nog dit weekend. Ja, het is al zaterdag en middag, dus ik stel voor dat je er toch een beetje werk van maakt. Eigenlijk 1000 euro aan tankbudget. Allee, ik zou daar toch wel eens in de vorken voor doen.
1: Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.

0: bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bocamp kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Krevel.
2: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
1: Krevel. Leef beter.
3: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen. Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
4: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds. En met extra korting. Let's go.
1: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
6: En zo'n grote badeend.
5: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen. Van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

Wat is het beste idee dat ik de laatste 5 minuten al gehoord heb? Gewoon gezellig bij ons blijven, want dit is uiteraard het weekend van Top. Het allerlaatste weekend van mei. Dat gaan we straks inzetten met Alessio bijvoorbeeld. En Years die eraan komt over een paar minuten al. Maar eerst is tijd voor nog een beetje liefde en romantiek. Dankzij Rita Ora en Zurb. If it's not love. Ja, wat is dat wel eigenlijk?

0: als je jezelf altijd al eens hebt afgevraagd hoe klinkt iemand en vooral hoe spontaan en vrolijk klinkt iemand nog die 42 kilometer heeft gelopen en onderweg een hele hoop obstakels heeft moeten verwerken? Wel, straks ga je het antwoord te horen krijgen op die vraag. We gaan normaal gezien bellen met Louis. Hij heeft al gereageerd, ik heb al een paar berichtjes gekregen, dus hij is al stiltjes aan terug bij de levenden aan het keren. Hij heeft ook al doorgestuurd dat hij gedoucht is en zo, dus het gaat normaal gezien in orde komen. Straks naar Kenya Grace and Strangers ga je het ontdekken. Als je onderweg bent, kan ik je nog meegeven dat op de Antwerpse ring richting Nederland je een kwartier er moet bijtellen op dit moment. Tussen de Grillenlaan en Borgerhout beland je in een andere file op een snelweg in Vlaanderen. Ja, dan is het zelfs voor minder dan 5 minuutjes op dit moment dat je er maximaal moet bijtellen als je in een file belandt.
1: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
2: Ja, schat, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
3: Immoscoopman!
2: Immoscoopman!
4: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
1: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
4: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
1: Ah, ja?
4: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht.

0: Kenya Grace en Strangers. En wel, ik ga ook eens bellen met een hele vreemde man. Ah ja, vreemde man. Ik denk toch dat hij er net ietsjes vreemder uitziet dan anders, of is dat helemaal niet waar? Beste Louis.
1: Ik ben ondertussen al geduscht, dus ik denk dat ik alweer herkenbaar ben. Ja.
0: Hoe slijk was je? Hoe zag je eruit? Helemaal bruin of was je nog herkenbaar?
1: Wel, ik heb mezelf op foto gezien en ik moet zeggen, ik schrok wel eventjes. Ja, het was heel modderig en ja, er was meer modder dan man, ik ga het zo zeggen.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Je hebt deelgenomen aan de Strong Vikings Obstacle Run in Hofstade natuurlijk. Ik weet niet of je het weet, maar je kon ook gewoon voor de 4 kilometer gaan en had je al lang een terrasje kunnen doen. Waarom die 42?
1: Ja, een goede vraag. Ik heb het mij ook enkele keren zelf afgevraagd toen ik onderweg was. Ja, ik had het al eens gedaan in Puinbroek en toen was het ook heel leuk. Nu opnieuw, maar ik moet wel eerlijk bekennen, nu was het toch nog een stuk lastiger dat toen.
0: Ja, want ik heb ook gehoord dat je gewond bent.
1: Wel, ja, aan mijn linkerhand had ik een blaar en die is meteen bij het eerste obstakel volledig open gegaan.
0: Oeh.
1: En dat is natuurlijk niet zo ideaal als je nog 40 kilometer ver moet en nog 100 obstakels over moet, natuurlijk.
0: Maar ik moet nu wel zeggen, eigenlijk, voor iemand die 42 kilometer gelopen heeft en voor een groot deel gewond is eigenlijk, je klinkt nog best vrolijk.
1: Ja, misschien ben ik zo vrolijk omdat ik nu kan genieten van wat rust en in het zonnetje een terrasje kan doen.
0: Staat er straks iemand klaar bij jou die jou kan masseren?
1: Ik hoop het. Het is aan mijn lief als je dit hoort. Wacht je aan een leuke avond. Hè?
0: Ik kan het me voorstellen. Er zijn er natuurlijk een hele pak hindernissen. Is er daar eentje van waarvan je zegt van kijk, diegenen die er niet bij waren, je hebt dat echt gemist. Volgende keer moet je zorgen dat je erbij bent.
1: Ja, de tophindernis natuurlijk. Aha. Dat is een muur waar je op moet lopen. En de eerste keer is het mij bijna gelukt om volledig tot boven te geraken zonder extra hulp. Dus ja, die is altijd heel leuk om te doen eigenlijk.
0: Ja, zo is dat. Hè. Ons heel groot logo dat je dan ziet en dan moet je naar boven proberen te klauteren. Ik weet niet exact hoeveel meter het is, maar het is best hoog eigenlijk. Hè.
1: Ja, klopt.
0: Ja, zo is dat. Beelden komen nog online, veronderstel ik, hè?
1: Ja, normaal gezien wel. Dus mensen gaan een goede inkijk kunnen krijgen op hoe het er allemaal uitzag.
0: Ja, en vooral ook kunnen proberen mensen te herkennen. Alleen met al dat modder op jullie gezicht kan je proberen te herkennen wie is eigenlijk. Maar dat gaat dik in orde komen. Ik wens jou toch een heerlijke avond toe, een massage en al hetgeen wat erbij hoort. En vooral dikke merci dat je daar de topvlaggen en wat is het allemaal in onze strepen verdedigd hebt. En dat je toch als een van de weinigen die 42 kilometer hebt aangedurfd. Echt dikke chapeau.
1: Met heel veel plezier, dankjewel.
0: Salut, Louis.
1: Yo, salut.
0: Yo.

0: Mo, zie je kameretten van je mode van?
1: Ja, ook.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Allee, wat zie je bij wie?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko.
0: Mo.
1: Baaien.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het dan zeven? Nee. Je kan hier niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te houden. Je dwozen.
0: Ja, dat wel.
1: Mode van. Wieder maakt je kameretten een zak slimmer.
2: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
3: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
1: Modu van.
4: Een liquidator wint, wie er mooi kom in het zak slimmer.
5: Op zoek naar een job als operator? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tolle ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.

0: Oh, het is de zaterdag en dat is altijd zo leuk.
1: Het beste van Jeroen en Koen.
0: Want ook op zaterdag hoef je Jeroen en Koen niet te missen natuurlijk. Want als je onze socials in de gaten houdt of gewoon een keer kijkt op topradio.be of in de topradio.be, dan weet je het. Ah, op zaterdag is er het beste van Jeroen en Koen. We proberen in een paar minuten eigenlijk al die afgelopen uren van de ochtendshow samen te vatten met beelden bij. Dat is altijd interessant om te weten. Dat maakt het nog net iets leuker eigenlijk. En volgende week zit de kans erin dat je alleen maar Koen hoort. Ah ja, ik heb zo naar het beste van Jeroen en Koen gekeken. En er is op een gegeven moment het moment dat Louis eigenlijk aan de deur wordt gezet. Ik heb daarnet zelf ook met Louis gebeld. Ja, die man heeft daarnet 42 kilometer gelopen. Dus de kans dat hij hier maandag aankomt is sowieso al een beetje kleiner. Maar ja, Koen heeft hem dus aan de deur gezet. En als ik zo een beetje verder kijk naar het beste van Jeroen en Koen, dan denk ik ook dat Jeroen er maandag... Ja, niet gaat bij zijn precies.
2: Maar ze hebben mij altijd gezegd dat gepensioneerden minder tijd hebben gedurende de dag dan mensen die werken, hè?
3: We zullen je volgende week eens bellen.
2: Och jongen, ik wist het, hè. Ah, is het volgende week? Ah, dat is goed.
3: Bij deze, ben je op de hoogte.
2: Ja, eigenlijk.
1: Luister maandagochtend naar Jeroen en Koen vanaf 6 uur voor meer ongehoorde

0: Swedish House Mafia en Wait So Long. Het is bijna 5 uur en het is tijd om eens te gaan horen in Mechelen hoe het daar gesteld is met Lilian. Goedemiddag, Lilian.
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Mechelen, ik heb daar van alles over gehoord. Allee, toch van een andere luisteraar. Naar het schijnt heb je deze ochtend een onweertje boven je hoofd gehad.
1: Ja, inderdaad. Rond een uur of 6.
0: En ben je dan rustig blijven doorslapen of was de ochtend eraan?
1: Nee, niet direct. Ik heb mijn venster op kip gezet.
0: Ah, oké. Okay. Dat je er extra van kon genieten.
1: Ah ja, anders was het warm binnen, hè.
0: Heerlijk, heerlijk. Ja, beste Lilian, de reden dat ik dat vraag is eigenlijk, want ja, deze ochtend was dan een beetje onweer daar in Mechelse, en jij dacht zoiets van, goh, ik wil eigenlijk een plaat horen die ook niet zo al te rustig is. Hè. Welke track zou je graag willen horen?
1: Ik zou heel graag Dara willen horen met Bangerang.
0: Je weet dat... Ja, zeg maar.
1: Ja, ik vond dat heel toepasselijk voor vandaag. Het is een zaterdag en...
0: Ah, wel ja, meer moet dat niet zijn. Dat is eigenlijk de beste reden. Eigenlijk. En ik wou nog zeggen, onze Jeroen is daar ook zot van. Als die plaat passeert, die track passeert, die kerel wordt echt gek. Ga jij dat ook doen daar in Mechelen?
1: Wat minder, denk ik, want het is hier sowieso 27 graden binnen.
0: Maar kom, voor die paar uur gaat dat lukken. Beste Lilian, we gaan samen allemaal zot doen en dan komt het dik in orde. Bangaranga is onderweg. Merci om dat door te sturen. Ja. Ciao. Dankjewel.

0: barbecue-topper gespot. Nu bij Colruyt. 6 plus 6 gratis op San Pellegrino Light.
1: 6 plus 6 gratis? Top. Lekker verfrissend bij de barbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: Samen er iets moois van bakken? Dat is
3: wow.
2: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
3: wow.
2: Van Vibra.
4: Dit is Top.
5: Los voorbij 5 uur gebangerangd, dus is het hoog tijd voor Niels met de top headlines. Een hele goede middag, Niels.
6: Goedemiddag. De politie heeft twee vuurwapens gevonden op een Flixbus. De chauffeur belde de politie omdat er een wapen was opgemerkt en zette zijn bus aan de kant op de E40 in Jabeke. Daardoor zocht de politie de bus. Anne Berger van de federale politie.
7: Die vuurwapens die waren gewikkeld in plastic en uit voorzorg is dan ook een explosieve hond ter plaatse gevraagd en ook DOVE, de ontmijningsdienst van het leger. Uiteindelijk bleek er geen explosiegevaar, gelukkig.
6: Alle passagiers zijn gefouilleerd, maar er is niemand opgepakt. Het onderzoek loopt nog. De sociale inspectie heeft vandaag extra controles uitgevoerd in de verhuissector. Omdat de sector gevoelig blijkt voor zwartwerk en fraude. Het is geen toeval dat de controleactie vandaag gepland was, zegt Bart Stalpaard van de inspectiedienst.
8: Wij doen beroep op de gemeentes, de steden, die vaak weten wanneer er een verhuis zal gepland worden. Dus vandaar ook dat wij deze dag vandaag doen. Wij weten dat mensen normaal op het einde van de maand moeten verhuizen, wanneer ze een appartement of een huis huren. Dus vandaar, het is op zich gezond boerenverstand.
6: Bij vorige controles bleek 1 op de 3 verhuisfirma's niet in orde. De resultaten van deze actie zijn nog niet bekend. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie is op bezoek in Oost-Congo. Daar woedt een uitbraak met het dodelijke Ebola-virus. Hij wil er overleggen met patiënten en zorgverleners en de problemen in kaart brengen. In Congo zijn bij de uitbraak al bijna 250 mensen gestorven aan het Ebola-virus. En sport, over een uur beginnen PSG en Arsenal aan de finale van de Champions League voetbal. Volgens voetbaljournalist Gilles De Bilde is PSG op papier de uitgesproken favoriet.
9: PSG dat voor de tweede keer na elkaar die finale van de Champions League haalt. Vorig jaar gewonnen, dit jaar terug in die finale. Ik moet wel zeggen, de start was een beetje moeizamer. Zij eindigde pas 11e in de groepsfase. Terwijl Arsenal van zijn kant, die eindigde in die groepsfase als eerste met 24 of 24. Dus alle wedstrijden gewonnen. Het beste doelsaldo voor, dus meest gescoorde goals, minst tegengoals.
6: Ja, de opstellingen zijn nog niet bekend. We weten dus nog niet of Leandro Trossard aan de aftrap komt bij Arsenal. En in de Giro heeft de Deen Jonas Vingegaard zijn 5e ritzege te pakken. Hij was de snelste in de voorlaatste rit, opnieuw een zware bergrit. Hij had meer dan een minuut voorsprong op de Oostenrijker Felix Gall. In het klassement verstevigt Vingegaard dus zijn leidersplaats. Morgen eindigt de Giro met een rit naar Rome. Vanavond is er opnieuw kans op stevige regen- en onweersbuien, vooral in het oosten. In het westen blijft het droog met opklaringen. Morgenochtend nog kans op een bui. Daarna afwisselend zon en wolken en zo goed als droog, maxima tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig en frisser.
4: Dit is Top! Kurt Vermeijeren.
5: Stevige regenbuien, daar gaan we niet aan denken, dankzij Farruko en zijn Peppa straks. En nu is het tijd voor Sigma en Nobody to Love. Hey, goedemiddag en welkom bij Top!

0: Krijg het warm van, hè. Peppas en Farruko.
1: Dit is Top.
0: En ik heb hem net ook een paar keer discotheca horen zeggen. Wel, dat discotheca-gevoel, daar zorgt Wouter vooral voor natuurlijk op vrijdag in de Partroom XL van 4 tot 7. En er is ook altijd een gast. En gisteren was dat Henk Rijkaard, de comedian die je natuurlijk kent van het feit dat hij comedian is, maar ook van het feit dat hij wel eens heel veel dingen in elkaar durft flansen. Het is een doe-het-zelver eigenlijk, heeft er ook heel veel filmpjes over gemaakt. En de vraag was dan gisteren ook niet zo onlogisch. Beste Henk, maak eens iets.
2: Plakband moet je ook nemen. Oh, en dit, ja. En ik ga zeggen wat je ermee moet maken. Iets wat muziek maakt.
3: Oké, maar dat gaat lukken, denk ik.
2: En je hebt daarvoor heel de uitzending.
3: Heel
2: dus
3: de uitzending.
2: Doe rustig.
3: Okay.
2: Zie het zitten. Ga je uitdaging aan?
3: Ik ga de uitdaging aan. Ik zie plakband, wc-rolletjes, een lege doos Kleenex. Daar ga ik niet te veel aankomen, want wat gebeurt er soms met Kleenex?
2: Veilig, is veilig.
3: Hier op een bureau weinig waarschijnlijk. Dus ja, is goed. Oké. Ik aanvaard de uitdaging.
2: En op het einde, als het gemaakt is, zullen we dan iets horen.
3: Oké, dat is goed.
2: Muziek. Oké, ik ben benieuwd.
0: Henk Rijkaard, gisteren de gast in de Partroom XL bij Wouter. En hij kreeg dus de opdracht om iets te maken. We hadden hier een vuilbak uitgekieperd. En doe er maar iets mee. Nog geen 5 minuten later had Henk al een resultaat. Ja, echt waar. 5 minuutjes. Meer had hij niet nodig. En heeft hier dit uitgemaakt.
2: Hoe is het met de uitvinding?
3: Ah, wel, ik denk dat het gelukt is. Allee, muziek, het maakt geluid wel.
2: Ja.
3: Hits gaan we er niet mee scoren, denk ik.
2: Ik vind het toch goed.
3: Ah, voilà, op Top Radio wel al, dat is goed.
2: Ja, en zo snel, Henk, dat is toch niet normaal?
3: Ja, dat is waanzin, hè. Dat ik met wc-rolletjes en een Kleenex-doos kan, dat is onevenaarbaar.
2: Heerlijk, heerlijk.
0: Ja, echt waanzin is het. Gisteren in de Partroom. Henk Rijkaard hoorde je. Hij heeft een aantal andere dingen ook verteld. Vooral over zijn comedyshows en over de zaken die hij gemaakt heeft. En als je zoiets hebt van, goh, volgende week de Partroom. Ik wil dat ook wel meemaken. Dat kan natuurlijk. Vanaf 4 uur is Wouter er. En de vraag is dan altijd, wie is toch zijn gast? Wel, dat is Big Secret. De enige manier om het te ontdekken is gewoon volgende week vrijdag luisteren.

0: bankbudget. Schrijf je nu in, luister volgende week top en win. Als je op tijd de voordeur open doet. Alle details, topradio.be. We make you move. Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.
1: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
2: Oei, wacht ze.
3: Rustig,
2: is niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de bureau. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
3: Shh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
1: Prima, prettige avond.
2: Mooi, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, ja, zeker dat.
5: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
6: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
7: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
6: Dus we groeien.
7: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
6: Dan is dit jouw moment.
7: Join Team Tom Rotiers. Solliciteer nu via tomrotiers.be.

this magic with you. De magie van DJ Licious en Magic With You. Ja, er is nog iemand die de magie gevonden heeft in de liefde. Ik heb het over zangeres Angèle. Nu, Angèle spreekt vooral Frans. En een artikel gezien daarnet via HLN, waarbij ze dus haar nieuwe liefde voorstelt. Alleen, die jongen die spreekt totaal geen Frans. En de journalist wilde wel eens weten hoe dat vlot, hoe dat eigenlijk gaat. Wel ja, ze zegt dat het eigenlijk best moeilijk is. Ze communiceren vooral, het zijn haar woorden, via de taal van de liefde. Ja, daar kan ik niets bij voorstellen. En vooral ook, het is nogal moeilijk als ze ruzie maken. Want als je ruzie hebt, dan ga je vooral dat doen in je eigen taal. En in het geval van Angèle en dan haar nieuwe liefde, ja, gaat het een beetje lastig, hè, als de ene Frans spreekt en de andere Engels. Er zijn trouwens nog artiesten die niet altijd even duidelijk zijn in hetgene wat ze eigenlijk willen bedoelen. En dat kan ook gewoon een succes zijn. Neem nu bijvoorbeeld T.K. Russell en Can't Be a Goodbye. Je moet eens goed luisteren naar het derde of het vierde woord dat je hoort passeren. Never thought I'd be around long enough. A what? A run, run, run the night? Ik heb nooit begrepen wat hij eigenlijk zegt. Allee, kom, nog eens een keertje. Niemand verstaat het, maar we vinden het wel goed, hè?

0: Harde werker is hier. David Guetta en Playhard. Straks komt Sigala er nog aan met Melody. En ook nog Martin Garrix en Ed Sheeran met hun Repeat It. En als je op dit moment onderweg bent, heb ik goed nieuws. Alleen als je op de Antwerpse ring richting Nederland moet zijn, alhoewel het valt eigenlijk goed mee. 10 minuten extra tussen de Legrellenlaan en Antwerpen-Oost. En dat is het op dit moment.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht.

0: Ja, ze hebben gewoon gelijk. Op heel veel plaatsen is de zon nog aan het schijnen. Funk Star Deluxe en Bob Marley was dat. En Sun is Shining. Straks komen Lucas en Steve nog eens langs met Love Hold On. En ah ja, mocht je het nog niet weten, vanaf maandag valt er hier 1000 euro te winnen. Hoe precies? En wil ik leggen straks nog eens met heel veel plezier uit.
1: Top! Betreed de wereld van het daytraden met Belgium Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
2: Kom naar de gratis slimme belavond bij Moodlink in Laarhem. In het Moodlink Experience Center ontdek je de technieken van vandaag en bespaar je energie vanaf morgen. Elke eerste dinsdag van de maand. slimmebouwavond.be.
3: Waarom dure reizen? Niet nodig met dit Belgisch zomerweertje. Maak van jouw tuin de ideale vakantiebestemming met een zwembad of jacuzzi van Out at Home. Ben je toe aan verfrissing? Check ons aanbod en deals op outathome.be.
4: Op zoek naar een job als operator? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tolle ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.

1000 euro, daar zou je toch al heel veel dingen mee kunnen doen, hè? Ja, en zeker als dat nog eens 1000 euro tankbudget is, dat is hetgene wat er op het spel staat vanaf een maandag bij Jeroen en Koen. Tussen 7 en 8 kan het misschien wel zijn dat er voor jouw deur een pakje wordt geleverd. En dan is het vooral de bedoeling dat je luistert naar Jeroen en Koen, want er hoort een code bij. Als je die code goed hebt gehoord op de radio en hem dan ook intipt natuurlijk, of laat weten op het moment dat het zover is, ja, dan kan je misschien wel een tankkaart winnen van 1000 euro, maar dan moet je jezelf wel inschrijven natuurlijk. Dat kan nog dit weekend. Ja, we zijn al zaterdag, het is bijna 6 uur, dus het wordt hoog tijd dat je er werk van maakt als je jezelf nog niet ingeschreven hebt. Dat kan via onze website topradio.be, dat kan ook via onze app, de topradio.be-app natuurlijk. En dan is vooral heel hard hopen dat dat pakje met vooral die tankkaart van 1000 euro bij jou belandt. Luister doe je dus naar Jeroen en Koen vanaf maandag tussen 7 en 8. En moest het om een of andere reden niet helemaal lukken, je weet het nooit hè, dat iemand niet open doet of het pakje niet open krijgt, dan is er een herkansing. Maandagavond tussen 5 en 6. Dan kan er misschien ook wel eens iemand bij jou langskomen. Dus ik zou mij snel inschrijven als ik van jou was.

Het is zaterdagavond, nog een paar minuten en dan is het 6 uur. En dan weet je natuurlijk wat eraan komt. En vooral wie er aankomt. Jeroen met zijn top schaamteloos tot middernacht. En ik heb daarnet ook al gelezen dat de kans erin zit dat het in het zuidoosten van het land en het centrum, dat het daar wel eens zou kunnen onweren. En wel, er is één man die je niet weggebliksemd krijgt. Sowieso tot middernacht blijft hij bij jou. Onder andere samen met Kate Ryan.

Want deze Désenchanté is een van de tracks die passeert tussen 6 en 7 bij Jeroen. En ah ja, deze passeert ook. Living on video van Paquito. Geen Parquito, dat is iets anders, maar Paquito dus. Die komt er ook nog aan. Dadelijk al tussen 6 en 7. Veel plezier met Jeroen. Geniet nog van de avond. Hou het veilig, hè. Het feit dat het gaat onweren. En geniet dus vooral ook, hè, van die tracks die eraan komen. Dit is nog Tom O'Dell en Another Love. Zeg mannetjes, tot dinsdag, hè. Dan is het dance battle en zo. Vanaf 7 uur. Het is maar dat je het weet.

0: K-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
1: Knock, knock.
0: Who's there?
2: Justin.
0: Justin who?
2: Just in time to start investing.
0: Nice, Justin. Want K-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
2: Just in time, Adam.
0: K-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
3: Dit is Top. Top Headlines.
4: Een goeie avond. Het KMI heeft code oranje afgekondigd voor onweer voor Limburg, Vlaams-Brabant, Brussel en Wallonië. Daar kunnen we veel regen of hagel verwachten en stevige windvlagen. Weerman David Theenau.
5: Vooral op basis van het feit dat de rukwinden 90 km per uur of meer kunnen bedragen, zeer plaatselijk weliswaar, en het feit dat er ook veel openluchtactiviteiten zijn vanavond, heeft er ons toe aangezet om code oranje af te kondigen.
4: Vandaag was er al wateroverlast in Vlaams-Brabant en Luik. De politie heeft twee vuurwapens aangetroffen op een Flixbus. De chauffeur belde de politie omdat er een wapen was opgemerkt en zette zijn bus aan de kant op de E40 in Jabeke. Daardoor zocht de politie de bus. Anne Berger van de federale politie.
6: Die vuurwapens die waren gewikkeld in plastic en uit voorzorg is dan ook een explosieve hond ter plaatse gevraagd en ook DOVE, de ontmijningsdienst van het leger. Uiteindelijk bleek er geen explosiegevaar, gelukkig.
4: Alle passagiers zijn gefouilleerd, maar er is niemand opgepakt. Het onderzoek loopt nog. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie is op bezoek in Oost-Congo. Daar woedt een uitbraak met het dodelijke Ebola-virus. Hij wil er overleggen met patiënten en zorgverleners en de problemen in kaart brengen. In Congo zijn bij deze uitbraak al bijna 250 mensen gestorven aan het Ebola-virus. En sport, rond deze tijd begint de finale van de Champions League voetbal. Die gaat tussen PSG en Arsenal. Volgens voetbaljournalist Gilles De Bilde is PSG op papier de favoriet.
7: Herinner je die halve finales tegen Bayern München die toch wel spectaculair waren? En Arsenal van zijn kant had meer moeite met het niveau of met het ritme in die Champions League. Had het moeilijker ook omdat ze natuurlijk in de race waren voor de titel in Engeland. Daar hebben ze uiteindelijk tot een goed einde gebracht. Dus wat dat betreft hebben zij misschien het momentum mee.
4: Bij Arsenal staat Leandro Trossard trouwens in de basis. En in het vrouwenvoetbal heeft Anderlecht de beker van België gewonnen, voor de 12e keer al. Anderlecht haalde het in de finale van Zulte Waregem met 3-0. In de Giro heeft de Deen Jonas Vingegaard zijn 5e ritzege te pakken. Hij was de snelste in de voorlaatste rit, opnieuw een zware bergrit. Hij had meer dan een minuut voorsprong op de Oostenrijker Felix Gall. In het klassement verstevigt Vingegaard dus zijn leidersplaats. Morgen eindigt de Giro met een rit naar Rome. Vanavond is er opnieuw kans op stevige regen- en onweersbuien, vooral in het oosten. In het westen blijft het droog met opklaringen. Morgenochtend nog kans op een bui. Daarna afwisselend zon en wolken en zo goed als droog, maxima tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig en frisser.

0: Ja, vooral die hoo-ha in het plaatje, die doet het hem. Hè. Living on video op de radio van Paquito. Goedenavond.
1: Het aperitief voor de ultieme zaterdagavond. Het feest begint hier en nu. Dit is Top Schaamteloos. Let's go! Let's go!
0: En we hebben wel een paar leuke nieuwtjes in deze aflevering. Dus blijf luisteren. Die heb je allemaal nog te goed, want we staan helemaal aan het begin. Here we go!

Er is ook een recente, ik moet het zeggen zoals het is, behoorlijk lawaaierige versie van deze Kate Ryan en Désenchanté. We draaien het origineel nog eens vanavond. Straks ook Def Dames Dope, Blaster Jacks, Wickfield, Vowag. En nu al alles geven. En dat dan begint zich met Nova.

0: Ja, haal het kopieermachine maar terug boven.
1: Schaamteloos gekopieerd.
0: We hebben er weer een.
1: Schaamteloos gekopieerd. Schaamteloos gekopieerd.
0: En deze keer moet ik je zelfs niet het origineel laten horen, want je gaat het meteen herkennen. Zo schaamteloos gekopieerd is het. Van een dingetje uit eind jaren 90 zal dat geweest zijn. Hè? Een toppertje bij Top Schaamteloos. Capella met You Got To Know. Daar is een nieuwe versie van gemaakt. Of dat nodig was, ik zou zeggen, overtuig jezelf. Hier is die van, toch niet van de minste, Armin van Buuren.

Ja, je hoort er het originele goed in, hè? Schaamteloos gekopieerd noemen wij dat. Nieuwe versie van Armin van Buuren van die You Got To Know. Laat maar weten wat je ervan vindt, zoals gewoonlijk.

Met dank aan Rihanna voor het origineel. Zonder, ze mogen op zijn minst toch eens dankjewel zeggen, denk ik dan. Die van Blaster Jacks. En je hoorde Unfaithful. Ik had het gezegd aan het begin van de uitzending. We hebben nog een paar leuke nieuwsjes. Een van die nieuwsjes is dat de Top Schaamteloos op zaterdagavond vanaf nu dubbel te beluisteren is. Niet alleen op Top, zoals je dat gewoon bent, maar ook op onze online zender Top Schaamteloos kan je mee luisteren. Dus als je een hele schaamteloze freak bent, dan kan je ook via dat kanaal blijf luisteren, dan blijft de muziek zo'n beetje hetzelfde zoals je gewoon bent. Maar dan mogen wij onze fijne presentatie ook tot jou brengen. Amai, vanaf nu. Het is een teer en tander, hè.

Voor degenen die nu in de badkamer of voor de kleerkasten staan, wat zal ik eens aantrekken vanavond om toch een klein beetje schaamteloos voor de dag te komen? Dit is een goede modetip dat we dat nog gingen doen, zeg. Philip D en TLB en haal ze maar boven, de Fuck Me Boots. Want ja, het is Saturday night. Didi na na.

0: Hou je adem in, want je wordt hier verwend. Hè. Vanavond 2 voor de prijs van 1 in het kader van...
1: Top schaamteloos. De schaamte voorbij.
0: Inderdaad, schaamte voorbij, of met andere woorden, wij halen dingetjes uit ons archief die we tot nu toe nog niet gehoord hebben in Schaamteloos en vragen ons af, moet dat vanaf nu ook gebeuren? Dimi, daar heb ik het over. Dat is een Vlaamse artiest die nogal goed was in coveren van het een en ander. En soms kan een mens ook eens een beetje overdrijven, want hij covert hier in 1 moeite 2 nummers. Hij noemt dat voor het gemak een mash-up, want dan klinkt dat modern. Het gaat over Seven Nation Army, wat we natuurlijk kennen. Ja, wegens de die erin... Vooral dat baslijntje erin is zeer aanstekelijk. En er zit ook een nummer van Pennywise in. Heavy punkmuziek, toch wel mag ik zeggen. De Bro Him Tribute. Enfin, die twee door elkaar. Al was het maar vanwege de meebrulbaarheid, moet ik zeggen, in dit geval. Schaamte voorbij met Dimi en Seven Nation Army en de Bro Him Tribute Mashup.

0: komt het best tot zijn recht op een of andere vijf met heel veel volk, denk ik. Maar misschien heb je wel lustig in je eentje meegedaan, dat mag ook. D-Me met deze Seven Nation Army en Brohim Tribute mashup. De constante was, oh, meebrullen maar. Moeten we meer draaien, laat maar weten.
1: Samen knoeien tot het perfect is? Dat's wow! Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer wow! Van Vibra.
2: Dit is Top. Top Headlines.
3: Goedenavond. Het KNMI heeft code oranje afgekondigd voor onweer. Voor Limburg, Vlaams-Brabant, Brussel en Wallonië. Daar kunnen we veel regen of hagel verwachten en stevige windvlagen. Weerman David De Heenouw.
4: Vooral op basis van het feit dat de rukwinden 90 km per uur of meer kunnen bedragen, zeer plaatselijk weliswaar, en het feit dat er ook veel openluchtactiviteiten zijn vanavond, heeft er ons toe aangezet om code oranje af te kondigen.
3: Vandaag zorgde het onweer al voor wateroverlast in Vlaams-Brabant en Luik. Regeringspartij CD&V wil kleinere klassen in ons kleuteronderwijs. Dat heeft voorzitter Sammy Medi gezegd op een feest van zijn partij. Over 10 jaar wil hij dat er 1 begeleider is per 10 kleuters.
5: Daarom dat we moeten investeren in onze kleuteronderwijzers door zowel het beroep aantrekkelijker te maken als tegelijkertijd ervoor te zorgen dat er assistenten zijn die mee kunnen begeleiden en ervoor zorgen dat als een kindje extra nodig heeft dat men kan inspringen en de kleuteronderwijzer kan ondersteunen.
3: Nu zijn er vaak 20 kleuters of meer per begeleider. In Oostenrijk is de Brennerpas afgesloten. Dat komt omdat duizenden mensen daar op straat zijn gekomen om te protesteren tegen de overlast door het verkeer. De Brennerpas is de drukste verbinding tussen het noorden en het zuiden van de Alpen. Vorig jaar reden er 11 miljoen auto's en 2,5 miljoen vrachtwagens over. De betogers zeggen dat de dorpen in de vallei daardoor onleefbaar worden. Ze eisen dat het verkeer beperkt wordt. In ons vrouwenvoetbal heeft Anderlecht de beker van België gewonnen, voor de 12e keer al. Anderlecht haalde het in de finale van Zulte Waregem met 3-0. En de voetballers van de Iraanse nationale ploeg hebben nog altijd geen visum voor de VS. Dat laat de Iraanse voetbalbond weten. Ze bereiden zich in Turkije voor op het WK. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in de VS. Heeft zijn basiskamp wel verplaatst naar Mexico. Iran zit in de groep met de Rode Duivels. Vanavond is er opnieuw kans op fikse regen- en onweersbuien, vooral in het oosten. In het westen blijft het droog met opklaringen. Morgenochtend nog kans op een bui, daarna afwisselend zon en wolken en zo goed als droog, maxima tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig en frisser.
2: Top schaamteloos. Jeroen.

0: En zoals de titel nog eens netjes vermeld zijn, Nunca Live is a Moving Train.
1: Schaamteloos. De zaterdagavond is van ons.
0: En dat het hier gaat moven en vooruit gaan, dat is wel duidelijk. Met Lies Ozone, we hebben Fiocco, DJ Frank en nu al Bob Sinclair.

0: en een jungle. Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
1: En zo'n grote badeend?
0: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: Jawel, we zijn weer kommiskes gaan doen en we hebben bij...
1: Helemaal vers, maar toch schaamteloos.
0: Ik weet het, de sound is niet helemaal schaamteloos. Toegegeven, het is ons deze keer toch vooral om de tekst te doen. Luister mee.

Lavinia heet ze en I Look Shit. Dat is goud eerlijk, maar ook een beetje schaamteloos, want ze voegt eraan toe. And I'm fine with it, zelfs als ik er als een draak uitzie. Het kan mij niet schelen vanavond. Helemaal vers en schaamteloos, alstublieft.

0: Kijkjes, ik moet dringend mijn huis renoveren. Ik ben precies strandzet als ik over mijn vloer loop.
1: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
0: Wat bedoelde?
1: Ja, die regelt heel op een boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon om een toegang.
2: Dat zal wel.
1: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
0: Echt?
2: Dus?
1: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotiers.be. Gidden ze even, gewoon doen.

0: je kent ons, hè. Af en toe steken we er graag zo'n retro dingetje tussen.
1: Tot schaamteloos. Elke zaterdagavond. De hele avond.
0: World Party 2 hoor je met Forget It. Ja, wat je zeker niet mag vergeten, vanaf vandaag een beetje een unieke uitzending, want we zijn met die zaterdagavond schaamteloos al een tijdje bezig op top. Maar vanaf nu ook te horen op ons 24 uur pretkanaal, als ik het zo mag noemen. Top Schaamteloos, het online, de online zender, neemt deze uitzending gewoon integraal over. Dus ook daar kan je zaterdagavond luisteren. Mocht je daar zin in hebben, je kan switchen tussen de twee. Je gaat het

voor degenen die zich afvragen, waar ken ik dat gitaarriffje toch van? Dat komt natuurlijk van I Love Rock'n'Roll. Dat was zo'n, ja, rockplaatje tussen aanhalingstekens. Beetje te plattekes. Maar goed, rockplaatje uit het begin van de jaren 80 van de Eendagsvlieg. Joan Jett and the Blackhearts. Oh, dat is weer helemaal gekaderd. Die van Five hebben het gezellig geleend. Ik heb zometeen nog eentje in het kader van de schaamte voorbij. Een naam die je misschien niet zo heel veel zegt. Maar goed, je gaat er zometeen kennis mee maken. Eerste naam die je wel kent. Fiocco.

Ja, hier is er weer een in. En dit is blijkbaar iemand of een groep mensen. Dat is al het eerste wat ik het zeker, of waar ik zeker wil over hebben. Die blijkbaar nogal graag op de verwarring spelen. Ik ga je laten kennismaken, of misschien opnieuw laten kennismaken. Want het is een dingetje uit het verleden. Schaamteloos voorbij, schaamte voorbij. Die heet UK. Ja, dat klinkt al gewoon als UK, United Kingdom. Dus ik veronderstel dat we in Engeland zitten. Maar als ik het opzoek op het heilige internet, dan vind ik overal dat UK een groep is. Musical group staat erbij. En dus wat doet vermoeden dat het over één persoon gaat die met die woordspeling aan het goochelen geweest is, UK. Het zou wel eens gewoon een groepje kunnen zijn. Een studioproject. We laten het even in het midden. Laat ons kennismaken met de muziek. UK, een vergeten dingetje. Hoort het bij Schaamteloos of niet? Dat is zoals steeds de vraag. Het antwoord geef jij, zoals steeds, via de app. UK dus met Shine On.

Wel heel goed geluisterd naar de jaren 90 Eurodance, Magic Affair en dergelijke. Ja, daar lijkt het toch wel heel sterk op. Maar het is een fijn plaatje, toch? Wat vind jij ervan? UK hoor je met Shine On voor het eerst in Schaamteloos. En misschien ook voor het laatst, maar goed, dat hangt van jou af.

elke keer als ik het hoor, denk ik toch... Ja, en dat mocht allemaal toen zomaar. Hè. Ik denk niet dat er nu nog mee wegkomt. Felix Project met vuile woorden, foei, foei, foei. En on the floor. En zo zijn we hoofdstuk 3 al binnengetreden. Goedenavond, topschaamteloos. De hele zaterdagavond is van ons. En dit is de Danger Hardcore Team.

ja. Daar was hij weer. Meneer Kraantje. Papi, met zijn familienaam. En Pomp. Ik denk niet dat dat zijn echte familienaam is. Straks ook het bezoek van Denzel, Icona Pop, Milkink, Lasgo. Enfin, allemaal grote schaamteloze naampjes.

0: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
1: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
0: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
1: En klanten altijd tevreden.
0: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be. Top! We make you.

4, gate 5, gate 6, 6, 6.

0: Een van de plezantste momentjes tijdens deze uitzending is toch zonder enige twijfel...
1: De schaamteloze wisselbeker.
0: Jawel, de prijs die niemand wil winnen gaat deze keer niet naar een dier, zoals vorige week. Niet naar een persoon, maar naar een groep mensen waarvan de identiteit mij onbekend is. Maar degenen die zich aangesproken voelen, mogen zich altijd aanmelden voor het in ontvangst nemen van de schaamteloze wisselbeker. Die gaat namelijk naar de organisatoren van het Assen Stadsfestival in Nederland. Assen is een stad in Nederland. En ze hebben daar, ja, net zoals wij dat in Vlaanderen kennen... Een soort braderie, hè, stadsfestival noemen ze dat. Met uiteraard ook de obligatoire togen en dergelijke. En daar liep het toch wel een beetje fout. Want er werd een lange toog geïnstalleerd met vaten bier. Allemaal klaar om er een gezellige namiddag of avond van te maken. Maar ze hebben in Assen ook een, ik moet het bij zijn naam noemen, een verslavingskliniek. Waar mensen die dus met verslavingen kampen en dergelijke... proberen af te kicken van een en ander. In die verslavingskliniek zitten natuurlijk ook mensen... die proberen af te geraken van hun drankprobleem. En dan mag jij eens raden waar de toog werd geïnstalleerd. Juist, pal voor de deur.

Ach, het is ook maar een beetje deugenieterij wat wij hier doen op zaterdagavond. Zullen we al plaatjes draaien waar af en toe al eens een hoekske af is. Maar om dat nu meteen schandalig te noemen. Ik laat het voor haar rekening. Wij amuseren ons, dat is het belangrijkste. Dat was Amber Broos met Scandalous.

Top 1000. Non-stop. Via de online zender in de Topradio BE-app. En topradio.be. Ook de volledige Topradio playlist vindt

er nogal een stevige weerweek op zitten met hete temperaturen. Dus deze was speciaal voor al die vaders die al die zwembadjes, eenhoorns en wat weet ik allemaal hebben moeten opblazen deze week. Daar zijn ze waarschijnlijk nog altijd niet goed van. Pump it up van Denzel. I can't.

Allee, het is weer tijd voor een première. Voor de eerste keer in Top Schaamteloos. Een nobele onbekende ook, een zekere DJ AP. Het heet No Comment, dus al te veel tekst moet je niet verwachten de komende

Nou, wel party. Zoveel is duidelijk een beetje retro toegegeven. DJ AP heette die dus. Daar hebben we tot nu toe nog niet te veel van gehoord. En dat zal ook zo blijven, want het was dus inderdaad een dingetje dat we uit het verleden haalden. En even aan jullie voorstelden, met de vraag steeds. Moet het bij Top Schaamteloos of was deze ene keer meer dan genoeg?

Ja, ik weet niet of je je aangesproken voelt, hè, maar The Night Belongs to Lovers. Jan Wayne, because The Night. Wij gaan richting het midden van onze festiviteiten. Blijf bij ons de hele avond, zijn we nog bij je tot middernacht. Dit is Safri Duo.

0: DJ MD. Het is een echte persoon. Natuurlijk een zekere Mario. De familienaam ontsnapt mij, maar het zal wel met een D beginnen dan, vermoed ik. DJ MD met zijn rare stemmetje. En Rio, top schaamteloos. Nog tot middernacht. We zijn helemaal in de helft. En we gaan weer een aanval uitvoeren. Ook de komende 3 uren nog op jouw speakers. Daar ben je zelf verantwoordelijk voor. Schaamteloos is het lekkerst luid. Maar ja, daar kunnen kosten van komen natuurlijk. Dat weet ook Funk Tribute.
1: I'll keep going, go, go, my speaker going, I'll keep

dankjewel voor het enthousiasme. Helemaal on fire, die van Tu Fabiola. En straks draaien wij voor jou Gigi D'Agostino, Mark van Dalen, Michael Beltran. We hebben DJ Visage er ook nog eens in zitten. En nu rondspringen als een aapje met N.

0: Ja, haal het kopieermachine terug boven.
1: Schaamteloos gekopieerd.
0: We hebben er weer een.
1: Schaamteloos gekopieerd. Schaamteloos gekopieerd.
0: En deze keer moet ik je zelfs niet het origineel laten horen, want je gaat het meteen herkennen. Zo schaamteloos gekopieerd is het. Van een dingetje uit eind jaren 90 zal dat geweest zijn. Hè? Een toppertje bij Top Schaamteloos. Capella met You Got To Know. Daar is een nieuwe versie van gemaakt. Of dat nodig was, ik zou zeggen, overtuig jezelf. Hier is die van, toch niet van de minste, Armin van Buuren.

Jij hoort er het originele goed in, hè? Schaamteloos gekopieerd noemen wij dat. Nieuwe versie van Armin van Buuren van die You Got To Know. Laat maar weten wat je ervan vindt, zoals gewoonlijk.

tekstschrijver heeft zich ook niet echt in het zweet gewerkt bij deze Tududu en Lee en Two Times. Als het maar plezant klinkt, dat is een van de definities van de muziek die wij hier nodig hebben op zaterdagavond. En daar valt ook deze onder, toch? Mark van Dalen en Enrico C.

herbeleef de Dance Top 1000 non-stop via de online zender in de Top Radio BE-app en topradio.be. Top! Ook de volledige Top Radio playlist.

0: Hou je adem in, want je wordt hier verwend. Hè. Vanavond 2 voor de prijs van 1 in het kader van...
1: Top Schaamteloos. De schaamte voorbij.
0: Inderdaad, schaamte voorbij, of met andere woorden, wij halen dingetjes uit ons archief die we tot nu toe nog niet gehoord hebben in Schaamteloos en vragen ons af, moet dat vanaf nu ook gebeuren? Dimi, daar heb ik het over. Dat is een Vlaamse artiest die nogal goed was in coveren van het een en ander. En soms kan een mens ook eens een beetje overdrijven, want hij covert hier in 1 moeite 2 nummers. Hij noemt dat voor het gemak een mash-up, want dan klinkt dat modern. Het gaat over Seven Nation Army, wat we natuurlijk kennen. Ja, wegens de die er in, vooral dat baslijntje erin is zeer aanstekelijk. En er zit ook een nummer van Pennywise in. Heavy punkmuziek, toch wel mag ik zeggen, de Bro Him Tribute. Enfin, die twee door elkaar, al was het maar vanwege de meebrulbaarheid, moet ik zeggen, in dit geval. Schaamte voorbij met Dimi en Seven Nation Army en de Bro Him Tribute Mashup.

0: komt het best tot zijn recht op een of andere vijf met heel veel volk, denk ik. Maar misschien heb je wel lustig in je eentje meegedaan, dat mag ook. D-Me met deze Seven Nation Army en Brohim Tribute Mashup. De constante was, oh, meebrullen maar. Moeten we meer draaien, laat maar weten.
1: Schumacher.

0: Bob Schaamteloos. Elke zaterdagavond, de hele avond.
1: Vertel het verder aan degenen die het nog niet zouden weten. Elke zaterdagavond van 6 tot middernacht zitten wij hier om jou te plezieren. Op Top en ook op Top Schaamteloos, de online zender. Met fijne muziekjes zoals je net Sascha hoorde en Encore une fois. En zoals er nu de Fastballers zijn. Het is dat nummer van Tones and I, maar een beetje anders. Dance.

Alana Dante, schitterende figuur uit de Vlaamse showbiz. Vanuit een schaamteloze bril bekeken toch zeker en vast. Come on and take me for a ride. De ride richting 11 uur gaat je nog uw muziek opleveren. Van Domdala, The Magic Affair, Eiffel 65, Cisco Kid. En ja, deze zijn er natuurlijk ook bij. Want we zijn er nog altijd zottekes van. Cat's Eye!

0: Jawel, we zijn weer kommiskes gaan doen en we hebben bij...
1: Helemaal vers, maar toch schaamteloos.
0: Ik weet het, de sound is niet helemaal schaamteloos, toegegeven. Het is ons deze keer toch vooral om de tekst te doen. Luister mee.

Lavinia heet ze en I Look Shit. Dat is goud eerlijk, maar ook een beetje schaamteloos, want ze voegt eraan toe. And I'm fine with it, zelfs als ik er als een draak uitzie. Het kan mij niet schelen vanavond. Helemaal vers en schaamteloos, alstublieft.

behoorlijk nieuwe muziek op je radio. Dam Dalla, om maar te zeggen, schaamteloosheid is van alle tijden deze stevige beats in Don't Worry Baby. Zometeen de Magic Affair, die zijn al eens ter sprake gekomen in de loop van het programma en die gaan straks nog eens ter sprake komen. Dat zal je wel merken. Ik spreek misschien een beetje in raadseltjes, maar als je blijft luisteren, wordt het allemaal duidelijk. Eerst For a Jumper en

0: schaamteloos. De schaamte voorbij.
1: Ja, hier is er weer een in. En dit is blijkbaar iemand of een groep mensen. Dat is al het eerste wat ik het zeker, of waar ik zeker wil over hebben. Die blijkbaar nogal graag op de verwarring spelen. Ik ga je laten kennismaken, of misschien opnieuw laten kennismaken. Want het is een dingetje uit het verleden. Schaamteloos voorbij, schaamte voorbij. Die heet UK. Ja, dat klinkt al gewoon als UK, United Kingdom. Dus ik veronderstel dat we in Engeland zitten. Maar als ik het opzoek op het heilige internet, dan vind ik overal dat UK een groep is. Musical group staat erbij. En dus wat doet vermoeden dat het over één persoon gaat die met die woordspeling aan het goochelen geweest is, UK. Het zou wel eens gewoon een groepje kunnen zijn. Een studioproject. We laten het even in het midden. Laat ons kennismaken met de muziek. UK, een vergeten dingetje. Hoort het bij Schaamteloos of niet? Dat is zoals steeds de vraag. Het antwoord geef jij, zoals steeds, via de app. UK dus met Shine On.

Wel heel goed geluisterd naar de jaren 90 Eurodance, Magic Affair en dergelijke. Ja, daar lijkt het toch wel heel sterk op. Maar het is een fijn plaatje, toch? Wat vind jij ervan? UK hoor je met Shine On voor het eerst in Schaamteloos. En misschien ook voor het laatst, maar goed, dat hangt van jou af.

Ja, hebben we vorige week ook gedraaid toegegeven. Maar neem het ons eens kwalijk, want als je dit op een feestje bovenhaalt, ja, dan is het toch altijd prijs. Dus volgens dat principe vanavond er ook nog eens bij. Marco Schuitmaker met die Outsiders remix van Engelbewaarder. Halleluja!

En wij zetten de toon voor het ritme van de nacht, want nog tot middernacht zijn we samen. Zometeen met de Culture Beat, Amber Bros, Accent, Dobson Borges en ook deze mag erbij, toch? Hey,

0: Een van de plezantste momentjes tijdens deze uitzending is toch zonder enige twijfel...
1: De schaamteloze wisselbeker.
0: Jawel, de prijs die niemand wil winnen gaat deze keer niet naar een dier, zoals vorige week. Niet naar een persoon, maar naar een groep mensen waarvan de identiteit mij onbekend is. Maar degenen die zich aangesproken voelen, mogen zich altijd aanmelden voor het in ontvangst nemen van de schaamteloze wisselbeker. Die gaat namelijk naar de organisatoren van het Assen Stadsfestival in Nederland. Assen is een stad in Nederland. En ze hebben daar, ja, net zoals wij dat in Vlaanderen kennen... Een soort braderie, hè, stadsfestival noemen ze dat. Met uiteraard ook de obligatoire togen en dergelijke. En daar liep het toch wel een beetje fout. Want er werd een lange toog geïnstalleerd met vaten bier. Allemaal klaar om er een gezellige namiddag of avond van te maken. Maar ze hebben in Assen ook een, ik moet het bij zijn naam noemen, een verslavingskliniek. Waar mensen die dus met verslavingen kampen en dergelijke... proberen af te kicken van een en ander. In die verslavingskliniek zitten natuurlijk ook mensen... die proberen af te geraken van hun drankprobleem. En dan mag jij eens raden waar de toog werd geïnstalleerd. Juist, pal voor de deur.

0: Ja, de tijd begint inderdaad te tikken.
1: Top schaamteloos. Hier is het altijd feest.
0: Nog een half uur hebben we te gaan in ons grote zaterdagavondfeest. Mel Kink was erbij met Time. Ja, en nu houden wij de adem in, want eerder in de uitzending zei ik al... dit programma kan schade toebrengen aan je speakers. Het was omdat we een plaatje draaiden met die tekst natuurlijk. Maar dit is een waarschuwing om ernstig te nemen. Want ook de Marshall Masters die laten het al eens graag knallen met burenruzievolume. I like it loud. Hoppa.
2: From the creator of Don't Touch That Stereo, I want you all to know, Marshall Masters is in the fucking house! Yeah! We're gonna kick some ass tonight. We're gonna kick some fucking asses tonight. Cause we got a brand new bag of tricks. So, yo, Marshall, bring the melody!
3: Yeah, boy!
2: Alright, sing! I want the people to sing it out. We go like, huh, huh, yeah. I'm gonna sing a melody now. Check me sing it.

Nou, het is weer tijd voor een première. Voor de eerste keer in Top Schaamteloos. Een nobele onbekende, ook een zekere DJ AP. Het heet No Comment, dus al te veel tekst moet je niet verwachten de komende

Ja, wel party. Zoveel is duidelijk een beetje retro toegegeven. DJ AP heette die dus. Daar hebben we tot nu toe nog niet te veel van gehoord. En dat zal ook zo blijven, want het was dus inderdaad een dingetje dat we uit het verleden haalden. En even aan jullie voorstelden, met de vraag steeds. Moet het bij Top Schaamteloos of was deze ene keer meer dan genoeg?

het origineel was al zo plezant. Paul Alstak, Scooter en Joost hebben elkaar gevonden voor deze remake van Love You More. En dan moeten wij stilletjes aan opkrassen. Volgende week.